Misschien is tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Puh, die is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek!

0: Oké, dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Op dit tijdstip mag ik wel zeggen. Een duo-presentatie Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik moest even nadenken wat mijn naam is. Want in deze bunker wordt mijn geheugen niet beter. Komt vast door het vocht, Ruud.
1: Ja, het is erg koud hier.
0: Nou, dat mag je zeker zeggen.
1: Het is zeker 12 graden.
0: Ja, nou dat valt wel mee eigenlijk. We hebben het wel kouder meegemaakt.
1: Ja. Ook tussen de tulpenbollen.
0: Zo
1: ja.
0: Is het. We hebben een leuk plaatje hier voor jou. Terwijl we kijken naar de vreemde taferelen buiten. Maar dat hoor je dan nog wel. Je hebt een leuk plaatje uitgezocht. Een beetje om het warm te krijgen, toch?
1: Ja, ik heb warme muziek. Rechtstreeks uit Duitsland vandaan.
0: Ja, nou dat komt straks. Eerst komt dit.

0: was weer een lekker muziekje op KR1. We gaan het eens even hebben over Afrika, Ruud van Eemskerk.
1: Alweer Afrika.
0: Ja, en daar kunnen we ook luisteraars kweken, want die spreken ook Nederlands.
1: Oh ja.
0: Hebben we daar geen luisteraars?
1: Dan oh ja, spreken we Nederlands. Ja. Een beetje gebroken Nederlands is het.
0: Een aantal mensen spreken daar Nederlands. Ja, het klinkt een beetje raar. Het klinkt net een beetje...
1: Belgisch.
0: Belgisch, ja. Ja.
1: Oké, maar rooibos thee, dat kennen ze dus goed daar.
0: Ja, dat is daar bekend hoor. Maar dat drink ik dan. En waarom had ik het over rooibos thee eigenlijk? Geen idee.
1: Omdat ik koffie wilde hebben.
0: Omdat je koffie wilde hebben. Ja, dat was het punt. Oh ja, dat je de geniet cafeïne, dat je beter aan de rooibos thee kan, dan word je niet cafeïne verslaafd. Dan hoef je niet steeds.
2: KR1 World Radio is verslavend. Hou hem aan, de hele dag. International.

Man, en ik zit weer achter de knoppen hier bij KNRM Radio 1, KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie, waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1. Want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten. En deze plaat is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

Wij zijn een stel maffe apen. Voor jou. Dit is jouw KR1 World Radio. Vanuit de bunker in de Hollandse Duin.

0: Oh, dat was een romantisch nummertje.
1: Oh.
0: Wat? Pardon? Ik weet niet wat hij in Studio 2 aan het doen is. Ik kan hem niet zien door het ruitje. Maar ik zal eens even op het ruitje tikken. Hé, hey, wat ben je aan het doen, man?
1: Oh.
2: Moet ik nou de bewaking bellen of plaatje draaien? Of allebei? U gaat het horen.

0: hier in een gezellige pool en we hebben mooi uitzicht. Bij het programma van Boy Bensdorp. Zeg Boy, je weet toch wel dat er hier een rookverbod is, hè, in de bunker?
1: Dat zeg je dan wel, maar dat weet ik zo net dan niet.

Heerlijk, heerlijk. Geniet jij ook zo? Oh ja, ja, wij ook. En het is een vrolijke boel hier in de studio. We hopen dat het ook een vrolijke boel is bij jou. Maak het beste van het leven. Zet het gewoon aan de hele dag. Je weet waar we zijn.

0: Man, man, man, er zit daar zo'n oeros over onze studioruit te likken. Wat doe jij daaraan? Jaag jij hem weg of doe ik het?
1: Ik jaag hem niet weg. Dat doet me denken een beetje aan die reclame, dat die koe achter je aankomt. Nee, daar beginnen we niet aan.

Baka baka baka baka baka baka baka.

0: Morgan. Wat heb jij met Morgan van Heemskerk?
1: Morgan, nou, die kwam ik nog eens tegen op de markt van in Amuiden op plein 45.
0: Ja.
1: En die kwam naar me toe en hij zei, geef even jullie e-mailadres. Want hij zou dan een briefje naar ons schrijven voor een plaatje aan te vragen. Maar hij is zelf ook DJ. Hij wil graag ook iets doen bij Kennemer Radio 1 of KR1. We hebben het natuurlijk heel mooi afgekort nu tegenwoordig. En hij wil graag een uurtje presenteren bij ons. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, gaan we doen. En daarna mag jij hem weer ontslaan?
1: Nou, nee.
0: Dat is wat jij doet.
1: Nou, dat dat zou wel kunnen. Maar we gaan eerst even kijken of hij het ook kan natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk best wel heel moeilijk, hoor. Ja,
0: wij houden een slag om de arm. Goed zo.
1: Je bent ontslagen!
0: Voordat hij nog...

0: Weer een plaat afgelopen hier in de frisse bunker. Ja, het is koud. Zomer en winter, het is hier altijd koud. Het is hier een soort vrieskast.
1: Ja, en die kachel die begeeft dat af en toe hier. Het is toch wel eigenlijk tijd dat het ding vervangen gaat worden.
0: Ja, nou, de enige reden dat ik hier kom met mijn winterjas aan, dat is natuurlijk de gezelligheid van de mannen en vooral vrouwen die hier altijd zo gezellig aan het doen zijn.
1: Toen we denken aan Radio West Nederland van toen de tijd, was het ook zo vreselijk koud. Toen zaten we in die bunker daar bij tussen de bollen.
0: Egmond binnen, ja. Helemaal vrijstaand, luisteraars. Aan de rand van de duinen, ja.
1: Oh, vreselijke tijd.
0: Nou ja, het was wel ja en nee. Ze hadden een in- en uitschuifbare mast van 32 meter.
1: Ja, en zijn mijn vrouw verdacht ook.
0: Ja, millimeter.
1: Oh.
0: Je schuifmaat gebruiken. Maar waar hebben we het dan wel? Wat zo? Oh ja, West-Nederland. Ja. Nee, dat er een halve meter sneeuw lag. En toen waren we ingesneeuwd. Konden we niet meer weg.
1: Goh, nou.
0: Ja, dat was wel wat. Het
1: was wel baggeren.
0: Ja, we hebben iets veel over gehad voor de luisteraars. En nog steeds, want nu zitten wij hier te ontberen hier met internet. Gelukkig hebben we hier ook nog die zenderkoeling. Want wij zitten niet alleen op internet. Hè? We zitten ook op de middengolf, de korte golf en de FM.
1: Ja.
2: KR1 World Radio on internet. FM, AM en shortwave. KR1 World Radio. All around the globe.

0: American country.
1: De hartelijke groeten aan onze Amerikaanse luisteraars op dit moment. Alle Nederlandse emigranten die daar naar de nieuwe wereldomroep KR1 luisteren. Hi there.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Kenradio.

voor iedereen. Met in het komende aantal minuten ondergetekende achter het apparaat en achter de micro. Tony Bouwman is mijn naam, voor als u het nog niet had begrepen. En wij gaan ze weer draaien om en om. De platen van toen en de platen van nu.

0: wandelen door uw uitzendbunker. Bloem durft hier nooit in. Nou durf je wel een einde wel, Bloem?
1: Ja, ze was...
0: Ah, kijk, daar komt ze aan, hoor. Ze trekt die deur gewoon open. Of ze was bang alleen in de studio. Dat kan ook natuurlijk. Draai maar weer een plaatje, Oscar.
2: On shortwave, mediumwave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Holland.

0: bruisen van energie.
1: Energie.
0: Altijd nieuw.
2: Altijd nieuw.
0: Altijd vers.
2: Altijd vers.
0: Jong, fris en vrolijk. Niet zonder flauwekul.
1: Flauwekul.
0: De hits.
2: Knallen.
0: Knallen uit je speakers.

Ja, het is hier een lekkere boel hier in de studio. Ruud die maakt er een lekker zootje van. En ook Carlo die is aan het dansen. Ja, dat heb je wel eens. We gaan lekker door. Luister hier eens naar.

0: Podcasts.
1: I never see.

0: Ik heb een biertap gekocht.
1: Ah, ja? Maar die mag hier de bunker niet in. Of hij moet alcoholvrij zijn, die biertap.
0: Nee, voor in het tuinhuis.
1: Oh ja, het tuinhuis. Dat is leuk, ja.
2: Die staat 100 meter verder, toch?
0: Ja.
2: Nou, niemand die het ziet.
0: Daarom. En kunnen we mooi af en toe een vaatje even huren. En dan gaan we met z'n allen even bieren.
2: Ja.
1: Tot zover deze dienstmededeling.
2: En daarna weer uitzenden.
1: Met nu de volgende plaat.
2: Na het bieren weer uitzenden, zeker. Kom maar zo op de radio.

0: Oh. Niet omdat dat kan, maar omdat het moet. Dus drieën, leuk.
1: Ja, luisteraars, we gaan even live een jingle inzingen na deze muziek. Wat wou je doen?
0: Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Die reclame hebben het andersom.
1: En dan kan
0: ik heb het omgedraaid.
2: Nog even.

0: Alright, lekker plaatje. Op KR1 Wereldradio draaiden wij voor Trini in Nieuw-Zeeland. En Boy Benstorp hier naast mij, die gaat helemaal uit zijn dak voor de volgende plaat.
1: Hey, dit is een melamel, joh.

0: Oké, was een lekker plaatje weer. Ja, mooie muziek vandaag, vind ik. We hebben hem lekker hard staan buiten op de hoofdtelefoon. Ja, we lopen af en toe rondjes hier. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, wat doe je trouwens met dat blikje, boy? Er is hier een alcoholverbod in de bunker. Wat zeg je?
1: Damn.

0: Bent u de weerluisteraar? Ja, we lopen hier in de catacomben onder de uitzendbunker in Holland.
1: Je ziet dat niks zonder zaklantaarnen. Hè? Het is hier echt donkerder dan donker. En je hoort niks door die dikke muren. Nou ja, je hoort dan inderdaad Stegeman herrie maken met die deur. Maar...
2: Nou, hier zit een zoutje spinnerig. Ga maar even een stukje verder.
1: Ja.
3: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
4: Wereldomroep vanuit de Hollandse bunker.

0: Zo, nou zijn we aangekomen bij Brigitte. En deze keer niet Bordeaux, maar Brigitte van Veen. En zij woont in Bad Hoeverdorp. En kun jij dat verder lezen, Bart, wat er staat?
1: Bad Hoeverdorp, even kijken. Heb je het uitgeprint? Ja. Hallo jongens, ik ben Brigitte, ik woon in Bad Hoeverdorp. Nou, goh, dat heb je toch zomaar kunnen lezen.
0: Ja.
1: Ik luister sinds een paar maanden naar KR1, want mijn vriend luistert vaak. En die had het dan weer van zijn vader. Nou, interessant. Jongens, jullie hebben een verzoekplatenprogramma, maar ik heb een speciaal plaatje aangevraagd nu. En die vraag ik aan voor een speciaal iemand, namelijk voor mijn tante, die mij altijd zo helpt met mijn huiswerk. Dus, ze zou nu luisteren, dus ik hoop dat jullie hem nu kunnen draaien. En ze heeft dit een half uur geleden pas gestuurd, zeg. Nou, daar komt-ie. Hoe heet ze? Brigitte?
0: Brigitte, ja.
1: Daar komt-ie. Speciale plaatje.

0: Zo, dat was een lekker plaatje. Die draaiden wij voor Heino. En Heino, die heeft een Duitse vader, een Nederlandse moeder. Maar die luistert naar KR1 in München.
1: Zo.
0: Wat?
1: Nou.
0: Ja, zeg het eens.
1: Nou, ik zat net even te kijken op het internet. En we hebben ontzettend veel luisteraars in Amerika.
0: Ja, maar dit is Duitsland. Ja. München is Duitsland, hoor.
1: Kun je ook een beetje Duits spreken dan?
0: Ja, ik spreek een beetje Duits. Ik ben geen Duitser. Maar dit is de Rundfunk. Guten Tag. Dit is de Rundfunk. Kennen we Radio 1. Auf der Kurzwelle. In der Internet. Jawohl. Nou, dat is toch redelijk, hè?
1: Ja, en mijn Duitse talen is niet zo snel. Maar aber das komen nog wel.
0: Don't mention the war. Wat zeg ik nou?

0: Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha?
1: K-R-1
0: Wie de fok jij, fok wie, ha? Huh? Wie.

Volendam, Krabbedam, Schorrel.

Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: Lekker dat je nog steeds luistert. Kijk nou, Boy Bensdorp doet de deur van de koelkast dicht. Mooi boy. Muziek met uitzicht. Ja, het is een mirakel. Toch, Ruud?
1: Het is een miracle.
2: KR1, KR1, miracle.

mailsdienst verzorgd door Keia Wang. Het nieuws. Mijn man was lek. Dit was het nieuws.

Oh, yeah, baby, baby. Ja, ik moet niet zo zwoel gaan praten, want voor je het weet heb je als DJ allemaal van die groupies achter je aan, weet je wel. Ja, het overkomt ons allemaal wel eens. Heb je wel eens gekeken naar The Boat That Rocked, de film? Nou, daar moet je eens naar kijken, of google het eens, The Boat That Rocked. Gaat er over DJ's trouwens, ja, heerlijk. In elk geval, wij zijn DJ's en wij maken jouw leven beter op dit speciale radiostation. Want zoals ons, met onze muziekmix is het toch ineens, zeg nou zelf. Luister hier eens naar.

0: Ik doe even de microfoon aan. Wij doen nu een duo-presentatie. En zometeen komt er een dame van het promotieteam. En dan wordt het een trio-presentatie. Maar daar zullen we u niet mee lastigvallen. Ik vind dat we lekkere muziek hebben, laatste uur. Ik heb hem even lekker hard gehad. En we gaan nu even wat anders doen. Want we gaan even een wandeling maken in het bos met een Walkman op. Vind je dat geen goed idee?
1: Ja, gaan we dan paddenstoelen zoeken?
0: Ja, paddo's. Die voeren we aan de DJ's. Dan krijg je hele vreemde muziekmixen van. Ja, het is heel bijzonder.

0: uit de bunker.
1: Dit is Kennen Radio 1!
2: Dit is de plek waar je de hits hoort.

Ik ben Angelique, jouw gastvrouw op KRE. Nou ja, gastvrouw. Alhoewel, ik ben voor alles in. Vooral voor maffe muziek laten horen met de groetjes uit de Hollandse duinen. Heb je alles op de website al gelezen? Je zal versteld staan.

0: Goed zo, we hebben nog steeds geen koffie met koek ontvangen. Mocht er iemand luisteren, mayday, mayday. We are in the bunker here and there's a big problem. We don't have coffee and we don't have cookies. So, en mocht er een Nederlandse medewerker luisteren, breng even koffie met koek. Ja. Want jij kan niet zonder, hè?
1: Desnoods met een drone.
0: Een drone, ja. Zo, nou, dan moeten wij de zender uitzetten, want dat stoort natuurlijk op de drone. En dan stort hij neer.

0: Hallo? Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
1: KR1.
0: Puh, die is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek!

0: Meer muziek. Speciaal voor jou. Geselecteerd voor jouw vrolijkheid.
1: Ja! Yeah.

0: Oké. Okay. Ja, dit is toch niet te geloven. We hebben hier Maaike.
1: Ja.
0: Ja, en die stuurt een foto mee. Wil je die zien?
1: Nou, vraag
0: ja, me. Kijk, dit is Maaike in badpak.
1: Oh, nou, dat is, wil ik al een avondje mee even een borreltje gaan drinken.
0: Ja, ja, ik zit even de e-mails door te nemen. En ik heb de plaat niet afgekondigd. Ik ben het weer even kwijt. Wat hadden we gedraaid? Maakt niet uit. Fijn dat je luistert. Plaatje van, of een e-mail van Maaike gehad. En die staat hier in badpak. Ik had gisteren... Namelijk tijdens de nachtuitzending was ik in een melige bui en vroeg ik of dames de foto's wilden sturen in badpak voor een badpakverkiezing. KR Miss, KR One.
1: Ja, nou het ziet er goed uit.
0: We hebben 4 inzendingen gehad, dus niet veel, maar toch.
1: Maar toch, ja, toch leuk dat ze wat sturen naar ons, toch?
0: Dus hoe beoordeel jij Maaike in een rood badpak?
1: Nou, ik geef haar toch wel een 8 om te beginnen. Ja,
0: goed zo.
1: De rondingen zien er allemaal op zijn plek.
0: Ja, jij wil rondingen op de juiste plek? Ja, ben ik ook voor rondingen. En ik ben ook voor muziek zoals deze. MUZIEK

0: Ik vind het wel een beetje zielig eigenlijk. We hebben prikkeldraad rond de bunker gespannen tegen de kijkers. En daar hangen nu allemaal stukken kledingstuk aan.
1: Ja, dat is allemaal... ik vroeg me al af, hoe kan dat nou? Maar ja, nu snap ik het. Dan klimmen ze eroverheen en dan trekken ze een winkelhaak in die broek. Of jurk of wat dan ook. En dan op die manier ziet het er toch ook wel weer een beetje feestelijk uit, toch? Al die lapjes stof aan de prikkeldraad.
0: Het wordt een beetje feestelijk rond de uitzendbunker hier in de Kennemerduinen.
1: U kunt het allemaal terugzien via de webcam en als u maar lang genoeg kijkt, dan ziet u vanzelf van alles voorbij komen. En ook wel leuke stelletjes in de duin die hier in een duinpannetje liggen.
0: Ja, ik zag een laatste paar. Ja, die blonde.
1: Ja.
0: Ja, die hadden niks in de gaten.
1: En die camera die draait af en toe in de rondte. En dan kijkt hij weer eventjes op het strand.
0: Ja, jij zoomt hem af en toe in. Op die stelletjes valt me op. Dat vind ik ook wel een beetje bijzonder eigenlijk.
1: Ja, om te kijken of ze op Kennemer Radio 1 hebben afgestemd.
0: Uiteraard.
1: Want ja, ze komen ook met transistorradiootjes natuurlijk.
0: Kijk en luister onderzoek, luisteraars. Ja, goed zo. ik dacht van, nou die jongen heeft ooit gynaecoloog willen worden of zo. Toen ik laatst zag.
1: Dat is weer heel wat anders, ja.
0: Ja, maar ja, jij bediende hem, dus dan snap ik het wel. Het is dokter Ruud.
1: Nou ja, ik heb vroeger wel doktertje gespeeld.
0: Ja, ik ook wel, ja.
1: Ja, heb jij dat ook gedaan?
0: Oh ja. Ik kan er wel over uitweiden, maar...
1: Ik moest altijd kijken of er een zere arm hadden of zo. En dan ging ik een mietellaatje eromheen leggen en dat soort dingen.
0: Ja, nee, bij mij waren het meer ook andere lichaamsdelen die ik goed onderzocht, luisteraars.
1: Tenen?
0: Nee, ik ben nooit zo'n tenentype geweest. Oh. Nee, ik had, mijn vriendin had meestal wel tenen.
1: Of, dat wel. Misschien hoofdluis zoeken.
0: Ja, nee, dat, ja. Oh, dat kunnen we wel weer eens invoeren. Want volgens mij heeft Boy Bensdorp, die loopt zo. Wat loop je te krabben, man?
1: Ja, daar hebben we een foto van op de website gezet.
0: Van Boy, ja.
1: Ja, van Boy. Je kunt het zien, luisteraars. Een hartstikke leuke foto van Boy.
0: Wist je dat Boy Bensdorp, dat is geen geintje trouwens, dat hij een grote mast op zijn arm heeft getatoeëerd, een uitzendmast?
1: Ja.
0: Ja, serieus.
1: Dan steekt hij er ook uit, onderuit.
0: Nee, het is gewoon een getatoeëerde mast.
1: Ja. Oh, getatoeëerd.
0: Hij is helemaal radio freak, ja. Wij nemen ook alleen maar freaks aan. Dat hoor je wel aan deze plaat.

0: Nee, het is gewoon een getatoeëerde mast.
1: Ja. Oh, getatoeëerd.
0: Hij is helemaal radio freak, ja. Wij nemen ook alleen maar freaks aan. Dat hoor je wel aan deze plaat.

0: Do we go?
1: Was heißt hier? Ja, ja! Ja, ja heißt, leck mich!

0: Zo, luisteraars. We hebben weer een mail gekregen van Marta. En Marta, die komt oorspronkelijk uit Spanje. Nou, dat is leuk. Marta. Jij spreekt toch een paar woordjes Spaans?
1: Ja, dat wel. Maar Marta is gewoon Marta, hoor.
0: Ja, maar zeg eens even wat leuks tegen Marta. Ze is oorspronkelijk uit Spanje.
1: Hola, Marta. ¿Cómo te llamas?
0: Ja, goed zo. Ik begreep er niks van, maar trek je sexy pyjama aan, zei hij, geloof ik.
1: Nee, ik zei van hoe heet je?
0: Oh, nou, het zal wel.
1: Achternaam dan, maar het zal wel weer González wezen of zo. Want ze heten toch allemaal González daar, toch?
0: Ja, ze heten allemaal González. Ik zit vaak in de tuin en dan heb ik jullie op. Want wij hebben wifi in de tuin en dan kan ik hem prima horen op mijn smartphone. Ik wil dan bij deze ook de groeten doen aan mijn buren. Die hem dan ook vaak op hebben, of althans horen. En mijn buurvrouw heet Kirsten en die woont daar samen met Gillis. Nou, prima. Ja, voor hun zou ik dan dit plaatje willen aanvragen. En sorry voor de overlast, maar jullie luisteren zelf ook altijd. Haha, goed zo. Maar het is wel een beetje een raar plaatje. Gaan we hem draaien of niet?
1: Ja, zet hem maar op.

Vanuit een bunker in de duinen. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Heb jij wat met Rinske?
1: Nou ja, Rinske schrijft altijd, is een regelmatige luisteraar die steeds een berichtje stuurt aan ons. Ja, ze woont in Aalsmeer.
0: Maar die stuurt steeds e-mails ter attentie van Ruud van Heemskerk.
1: Ja, vind ik toch wel leuk.
0: Dat komt vast door dat jij af en toe in jouw zwembroek voor de webcam loopt.
1: Dat zal het zijn.
0: Daar worden die meisjes helemaal wild van.
1: Ja, ik zelf eigenlijk ook wel.
0: Ja, zie je, ik wist het. Hij loopt daar niet voor niets. Ik draai gauw weer wat muziek, want we moeten dit eens uit laten zoeken door de...
1: Door de feestcommissie.

0: Lekkere muziek op KR1, hier in de bunker in Holland. Wij hebben het hier, luisteraars, over zwembroekjes. Dus ga er maar lekker mee door, Ruud.
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben. Nu ben ik op zoek naar een gifgroen t-shirtje die Michael van Gerwen ook altijd draagt.
0: Ja.
1: Maar die ken jij niet, toch?
0: Michael van Gerwen, dat is vast een darter.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik heb die naam wel eens horen vallen.
1: Ja, door mij.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben.
0: Ja, maar het nadeel is al die joelende kroepies die we dan hier krijgen. En dat is wel eens een nadeel natuurlijk, hè?

0: Zo, daar zijn we weer even. Hier rechtstreeks contact met de bunker. En je hoort net wat fijne muziek. We hebben nog veel meer fijne muziek hier bij KR1 Wereldradio. En we hebben hier ook Thea. En Thea komt af en toe even helpen. Zij heeft haar roots in Amsterdam. En daar zijn ook erg veel fans van KR1 Wereldradio. Hij staat ook aan op het Waterlooplein bijvoorbeeld. En daar komt Thea ook regelmatig. Maar je mag nu even wat zeggen. Je mag, ja, serieus. Nee, bij die microfoon. Nu, ja.
1: Kijk, soms heb je van die mensen, weet je wel. Ja, soms heb je van die mensen, weet je wel. Er kan geen lach en geen traan vanaf. Ik vind er niet zo fijn aan. Kom, laat jezelf lekker.

0: KR1 is back.
1: Oh ja, vind u helemaal niet erg, hè?
2: Wat vind ik niet erg?
1: Dat de bus er nog niet is, hè? Al kwam de bus nooit, hè? Want er valt hier genoeg te zien.
2: Ja, hè? Ja.
1: Moet je eens opzij kijken. Kijk eens opzij. Kijk eens.
2: Oh ja, ja. Was me nog niet zo opgevallen.
1: Oh nee?
2: Oh. Ja, de reclame wordt steeds explicieter.
1: Explicieter, ja.
2: Explicieter, ja.
1: Maar dit is een gewone bustersauto, hè?
2: Ja.
1: Dit is geen poezebra, hè?
2: Ach.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Zit jouw telefoon weer te storen? Volgens mij hoor je je telefoon weer te storen. Nee. De vorige keer gooide ik hem de bunker uit, hè? Dat weet je toch?
1: Oh, ja.
0: Door het raampje. Ja, dat is uitgezonden. Ja.
1: Nou, ik kan het niet meer terugpakken hoor.
0: Nico, draai maar weer wat muziek. Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: jij zat gisteren op zo'n oeros, althans dat probeerde jij, boy. Hoe dat zo?
1: Nou,
0: dat
1: heeft niet lang geduurd.
0: Dat heeft niet lang geduurd?
1: Nee.
0: We hebben wel gelachen hier in de bunker.
1: Oh.
0: Want,
1: is het gefilmd?
0: Het is gefilmd door Nico Stegeman. Die had in zijn fietstas.
1: Oh, leeft die ook nog, die man?
0: Ja, nou, dat moet je niet. Hij luistert altijd. Je moet niet te veel over hem zeggen. Dan,
1: ja, kende hij er echt tegen.
0: We hebben weer een boze e-mail.
2: Ja, of je graag gaat in je koffie.
1: Ja, die waardeert niet zoveel, hè?
0: Maar goed, weer gauw wat muziek draaien.
1: Oké.
0: Toch, Ruud, zet eens wat op.
2: Ik kan niks opzetten. Ik kan alleen een knop indrukken.
0: Ja, dat druk je
1: niet. Ja, doen we die knop in.
2: Oké, komt-ie.

0: KR1.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
2: Zenders? Wat voor zenders?
1: Nou, gewoon zenders.
2: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
1: Nepzenders?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Nou, doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor zenders?
2: We hebben helemaal geen zenders.
1: Ah, ja.
0: KR1.

0: ik denk, ik heb iedereen gehad. Mijn Spaanse buurman. Ik heb een hele toffe buurman. Ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, buurman, hoe gaat het? Zeg, Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, buurman, wat mag ik houden? Je toch begrijpen? Wie is dat? Zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, hola, kom eens daar, Spanjaar. Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om 8:30, dan belt hij aan. Ding boe. Ik lief dat. Hé, buurman, hoe gaat het? Antonio, het is 7:30 in de morgen, wat wil je? Ja, ik heb het gekregen van de gemeente aan het verhaal een brief, maar waar heb je staan met een brief? Zeg, even wacht, ik verstond alleen maar brief. Ik heb het gekregen voor de gemeente aan het verhaal een brief, maar ik begrijp niet wat staat voor de brief. Ik zeg, Antonio, om 9:00 gaan ze open, bel ze even, dan komt het allemaal goed. Oh, ik ga bellen voor de gemeente! Goed, bedankt voor de tip. Hij belt ook naar de gemeente, Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik spreek met Antonio de Maga de Bie. Ik wou graag vragen voor de hoersubsidie. Pardon? Ja, ik vraag voor de hoersubsidie.
1: U vraagt subsidie aan voor de hoer?
0: Ja, dat klopt, voor de hoer, ja.
1: En mag ik vragen waarom?
0: Waarom? De hoer is duur.
1: Meneer Antonio, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen om naar de hoeren te gaan.
0: Ja, waarom niet? Mijn boerenman hebben hoersubsidie, andere boerenman, iedereen hebben hoersubsidie.
1: Ze moet een beetje meegaan en hij zei ook tegen mij... Buurman, ga ik hier met me mee naar Spanje?
0: Hij zei, jij gaat voor mij naar Spanje, ik laat je zien, de gastvrij uit van Spanje, is allemaal gezellig.
1: Ik zei, let's go.
2: José en Panamer met Ruth Van Hemskel. Tú escuchas a KNM Radio 1.
3: ¿Qué es? A mí no me sale.

Oh yeah, fijn dat je nog steeds luistert hier en we gaan gewoon lekker door. Er zijn hier allemaal mensen bezig om al jouw verzoekplaten bij elkaar te scharrelen en we draaien ze. We draaien alles wat jij wil horen. Een hele bijzondere muziekmix. Heb je ooit zo'n station gehoord? Geniet ervan, zet hem lekker hard. Wij gaan gewoon lekker door, wat er ook gebeurt. Wij zijn echte idealisten en wij willen gewoon het beste voor jou. Dat is wat wij willen en ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet ervan en geniet ervan.

0: Radio 1 zet de muziek weer op de kaart.
1: Ja?
0: Ja, is dat waar?
1: Geen idee. De kaart. Hebben wij, we hebben geen eens een kaart. We hebben geen eens een menu.
0: Een wereldkaart.
1: Oh ja, we hebben een wereldkaart. Ja.
0: Kennemer Radio 1 zet de muziek weer op de wereldkaart.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar zeg dat nog eens, dan zet ik even deze machine aan.
0: Kennemer Radio 1 zet de muziek weer op de kaart.

0: boom uit de Loosdrechtse plassen. Die zit op een boot. Die heeft zijn mobiele radio aangesloten op zijn interne radio.
1: Wat een goede tip zeg.
0: Ja, voor op de boot. Ja. Dus we zijn ook op het water te beluisteren.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig.
1: Ja, grappig. Het is nogmaals omdat hij geen hoge golf heet. Want dan...
0: Die meertjes, de Loosdrechtse plassen zijn toch niet zo groot, hè?
1: Nee, dat valt reuze mee natuurlijk. En hij is dus eigenlijk een soort radiopiraat met die boot natuurlijk. Ook al zint hij niet, hij luistert. Een luisterpiraan.
0: Nou, grappig. Ja, goed idee.
1: Het is leuk om zo eens wat van de luisteraars te horen. En verbazingwekkend hoe populair wij zijn, zeg. Dat ze zelfs op een boot luisteren. Wat wilde hij eigenlijk? Hij stuurde wat op. Wilde hij wat horen of zo?
0: Ja, ik wou ook even een plaatje horen van David Bowie. Die ga ik even zoeken in het archief.
1: Ja, moet je zeker doen, want dat is leuk. Dus wat komt er later nog aan? Goed zo. Nou, hij gaat zoeken voor je. Ik draai het nu even dit.
2: info@kennemerradio1.nl Mail ons

0: luisteraars, we zitten hier te vergaderen en ik doe even stiekem de microfoon open terwijl we aan het vergaderen zijn.
1: Bart, we hebben weer nieuwe kaarten nodig voor de roadshow.
0: Kaarten nodig?
1: Ja, met die bunker en een zwarte vlag staat er bovenop, weet je wel.
0: Oh ja, ja. Wou je dat we dan ook weer die andere foto op de kaart is? En dat zijn nog oud natuurlijk.
1: Misschien dat er een luisteraar...
0: Hadden we er 20.000 laten drukken, we hebben er nog 3.000 over. Ja, dat is wel een beetje zonde, hè? Ja, zonde van het geld.
1: Maar ja, als je op de markt staat, je weet het, het vliegt er doorheen.
0: Ja, oké. Okay. Als jij een foto neemt, dan gaan we naar die drukker zometeen.
1: Ja, een nieuwe foto.
0: Nieuwe drukken.
1: Ja, een nieuwe foto.
0: Moet ik wel een bonnetje inleveren bij de directie.
1: Maar moeten we niet de DJ's eigenlijk ook op de bunker staan als die foto genomen wordt van de bunker? En dan,
0: ja, ze zijn er niet allemaal nu.
1: Nee, nu niet.
0: Nee.
1: Nou ja, goed.

iets heel moois nu. Dit is Kennemer Radio 1. Speciaal voor u. Met Boy Bensdorp. Ik zou zeggen, luister lekker mee naar dit prachtige nummer.

Kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie. Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

te kleren. Oproeten nou, daar in Hilversum. Wij komen eraan. Kennen we radio? Is weg.

0: Hi, mijn naam is Ivo. Nee, dat moet ik even anders zeggen. Het is zo'n mooie mail. Hi, mijn naam is Ivo. Misschien klinkt Ivo wel niet zo. Ivo stuurt een e-mail. Hi, mijn naam is Ivo. Stuur de volgende keer gewoon een mp3'tje mee, Ivo, met jouw stem. Maar goed, mijn naam is Ivo. Hi. Nee, hi, mijn naam is Ivo. Wil je deze plaat voor me draaien? Ik luister nu. En hij heeft hem een kwartier geleden gestuurd. Nou, dan luistert hij nu niet meer. Dan hoef je hem nu ook niet meer te draaien.
1: Nou, dat is wat.
0: Nou, we draaien hem toch. Hier komt hij, toch?

Ja, ben je er nog? Goed zo, wij zijn er ook. En onze gigantische platencollectie is er ook voor jou. En onze vrolijkheid. En we hebben een speciale cowboykreet. Ga je gang, zou ik zeggen. Yeehaw! Oké, dankjewel. Muziek nu.

0: Boy is even buiten met een draadloze microfoon. Ik schakel even over.
1: Ja, even rustig lopen, Schotse Hollanders.
0: Meer heeft hij niet te zeggen, nou dan zet ik zijn plaatje weer.

get funky now. Doing it to you in the ear hole.

Ja hoor, wij zijn er weer, wij zijn er nog, hallo mensen. Hallo, hallo, test, test, wij zijn er nog steeds. En wij hopen dat jij daar blij van wordt. En daarom draaien wij nu, speciaal voor jou. Dat moet ik even, speciaal voor jou, deze plaat.

0: onze Kennemer Radio 1 adverteerder volgt zo dadelijk. Hij betaalt in shawarma.
1: Hallo, goedemorgen, heer Pizzeria Sharma. Ali Ben Handvat.
0: Ja, hallo.
1: Begin de dag met Sharma. Jij begint dag met shish kebab. Als jij begint shawarma of shish kebab, ik denk jij scheidt de hele dag.
0: Mimo, hè?
1: Ja, zeker, jij scheidt de hele dag. En knoflook, begin dag met Ali shawarma.
0: Hij brengt straks weer een broodje langs.
1: Begin dag met Ali shish kebab.
0: Als we dit uitzenden.
1: Als jij het heel dag shawarma hebt en shish kebab, jij scheidt de hele dag. Als een beetje pech, jij echt
0: scheidt
1: heel de dag. Van dun.
0: Yeehaw.

0: laatst eens een keer in België. En dat was de... Nou, bij een station werkte ik in Oudenaarde. Op een berg. En daar sliep ik dan toen ik daar eens heen ging. Want ik stuurde altijd bandjes op vroeger.
1: De bruine Panotti ging naar België.
0: Ja.
1: Voor de Belgische bonbons natuurlijk.
0: Ja, zo is.
1: Vandaar de bruine kleur.
0: Ja.
1: Hartstikke bruin. En toen...
0: Nou, anyway, toen kwam daar zo'n travestiet aan. En ik was er niet op voorbereid, want we gingen stappen. En ze gingen allemaal naar dat café. En toen bleek dat ditje in een is een hele jolige man in de jurk. Met man in de auto met een jurk aan. En dat is raar, snap je? En dan vraag je stiekem, ik was toen nog wat. Doet hij dat altijd zo? Ja, ja, dat doe je elke dag. Oeps. Ik dacht dat het carnaval was of zo, weet je wel. Dus ik maakte een geintje. Wat heb jij nou aan? Dan moet je mee uitkijken. Je hebt mannen die gewoon elke dag in een jurk lopen, ja.
1: En toen?
0: En toen? Toen, nou ja, als je het echt wil weten, maar daar kreeg ik sterallures van. Ik was daar dus DJ rond spitsuur en ik stuurde bandjes op. Maar ik wilde het wel eens live meemaken, dus ik ging daar naartoe. Samen met Marcel Oud, die nou in Velsen Noord dat station heeft. Radio Plus heet, hoe heet dat? En toen kwam ik daar binnen en toen riepen ze om die disjockey van... Luisteraars, Bart Steenman is hier binnen. En toen in Nederland ben je gewoon een disjockey. En dan hebben ze weinig respect voor je. Je wordt nog net niet de put ingetrapt. Het is zo, nou ja, goed. Nou ja, oké, okay, je bent een beetje bekend, maar daar ben je een held.
1: Oh, vandaar,
0: serieus.
1: Vandaar dat we trouwens zo lekker rook vorige week. Ze hadden me weer te pakken in de vieze put.
0: Ja, ja, ja, zo is het. En het kwamen er tientallen mensen naar me toe. En Bart Steenman, ik luister elke dag naar je. En dit en dat. En mag ik je een hand geven?
1: Nou,
0: en ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Ja, serieus.
1: Elke dag.
0: Ik kreeg er sterallures van. Dus de Belgen zijn, als je echt leuk een held wil worden als DJ, dan moet je naar België gaan.
1: Ja?
0: Dat wil ik maar wel even zeggen. Ja, de Belgen zijn meer respect voor DJ's. Ondanks dat... Draaien wij nu toch een lekker plaatje voor jou. Luisteraar. Hi there. Hiha.

0: Zo, dat was een lekker muziekje. We staan hier nog steeds in de catacomben van de bunker, waar we dus live presenteren. Waarom presenteren wij hier eigenlijk? Het is niet comfortabel.
1: Ja, het is gewoon zo gegroeid, hè. We zijn toen voor de grap hier naar in gaan zitten toen de tijd. Omdat we een plek nodig hadden voor de studio.
0: Ja. Ja, maar nu zitten wij dus in een ruimte die nooit is omgebouwd. Wat gewoon een muf hol is onder de uitzendruimte.
1: Maar het heeft ook wel wat natuurlijk.
0: Nou, vind je? Ik vind het, volgens mij is het niet gezond hier. Het is hier koud en muf en vochtig.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1. World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse bunker.

0: Had je het eens anders willen doen?
1: Nee.
0: Zie je wel, eigenwijze mensen altijd. Maar zou je het iets anders willen doen?
1: Ja.
0: Weer een eigenwijze mens. Tussen ja en nee. Dat is de grens van Kennemer Radio 1.

0: zoekplaatje van Corianne. Voor wie?
1: Ik heb geen idee.
0: Het staat daar voor je op het scherm.
1: Ik heb mijn leesbril niet bij me.
0: Man, een leesbril. Hoe oud ben je? 28? Wilde je al een leesbril?
1: Ja, het is zo klein geschreven. Het mag van een loepen.
0: Ja, dat is waar. Nou, je zit er ook 2 meter vandaan. Corianne vraagt een plaat aan voor haar vriend. En haar vriend die is gezegend met de naam... Even kijken, wat staat er nou? Erik, ja. Nou, voor Erik dus deze plaat die jij op gaat zetten.
1: Oké, hij doet het niet.
0: Nee, je moet hem ook opzetten. Oh. De bovenop.
1: Oh, zo.
0: Ja, nee, niet te hard. Dat is allemaal nieuw.
1: Oh.
0: Ja, dat mag wel. Knoppenstuk. Ja, moet je ook nog een hamer geven?
1: Kadoen.
0: Reality show.

Zet je radio hard, want hier is weer een uur klassieke muziek.

0: Bunker World Radio, de nieuwe wereldomroep KR1. En u luistert nu massaal met bijna 100.000. We kunnen het zien op de statistieken. Het gaat zo makkelijk, nu met internet. Maar vroeger ging dat heel anders. Om dit op te richten hebben wij heel wat doorstaan.
1: Ja, deuren werden ingebeukt, met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's, live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem. Ja. Werd dat gedaan, toch?
2: Ja, dat was onze andere Ruud en de techniek. Natuurlijk. Die zorgde ervoor dus dat die straalverbinding altijd mooi strak tot verbinding kwam. En ja, dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met de verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
2: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen. En dan werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan, op die manier ging dat dan.
1: En het werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt, dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Ja, er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook wel 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
2: Ze moesten natuurlijk wel even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En wat soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekt er wel eens wat.
1: Ja.
2: En dat moet toch gerepareerd worden. En dan, ja, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
2: En zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 manuur of zo. Dat is echt veel meer werk als men denkt. Allemaal bij elkaar.
2: Ja, wij mogen het aan elkaar praten. Maar ja, al die dingetjes eromheen. Dat moet ook. Het is toch een teamverband.
0: Ja, zo is dat. En vanuit dit teamverband gaan we weer een mooi nummer voor jou draaien.

Mijn naam is Nico Stegeman en ik zit weer achter de knoppen hier bij KNM Radio 1, KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie. Waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1. Want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten. En deze plaats is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: nieuwe aflevering van...
1: Dit is de tijd voor de scanner.
0: 4101. Kunt u even rijden naar de illegale zendestraat nummer 12? Er is hier een melding binnengekomen van geluidsoverlast.
2: Nou, dat komt mooi uit, want er staan er toevallig voor.
0: Nou, dat is goed. 4101. Dan kunt u gelijk even aan de deur gaan.
2: Kunnen we weer ons verzoekje niet horen wat we aan hebben gevraagd bij de Circus Banditers? Zoals al zei, zet jij de radio uit de stopcase? En wat de Circus kopen, snel, kom maar. Even kijken. We hebben zomaar geen bel. Kubbis aan de raam. Hallo mevrouw. U hebt gebeld?
3: Ja, ik word helemaal gek van die... Volgens mij zijn het de 6 bandieten hier een paar deuren verder. Een geluidsoverlast, een persoonlijke lui. En ik weet het helemaal niet.
2: Mevrouw, vindt u dat ook niet stellen dat u een beetje overdrijft?
3: Nee, want ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Mevrouw zegt?
3: Ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Ik zeg, mevrouw zegt?
3: Ik moet...
2: God, die schatrol.
0: In 1401 voor Twente over. Twente, het probleem van de geluidsoverlast is opgelost. U zult geen telefoontje meer krijgen. 4101.

Yeehaw! Ben je er nog een beetje? Heerlijk, wat een vrolijk radiostation. En wat fijn. We hebben fijne muziek voor jou. Een hele stapel. Nee hoor, het zit allemaal in de computer tegenwoordig. Maar we hebben ook nog plaatjes die je op een grammofoon legt. Ja, het is, je houdt het niet voor mogelijk. Wij hebben alles hier. Zelfs cd's uit het jaar 0. In elk geval, luister

0: was laatst, hoe heet het, in Argentinië. En toen had ik hem ook aangezet. En ja, ik kan gewoon steenhard ontvangen. Ja, het is een super radiostation.
1: Ja, ja, ja, dat is ongelooflijk. Wereldwijd. Hoe is het voor elkaar krijgen met die zenders? Geen idee.
0: Ken hem Radio 1, worldwide.

0: Je luistert nu naar de bijzondere muziekmix van Marianne Holleman.
1: Kenradio.

0: Jumel, op dit moment even met ons live radio staan we boven op de berg. Vanuit deze top kun je toch ook ver kijken. Maar het gaat toch niet boven onze webcam, hè? Dus,
1: Nee, als ik op de bunker sta, heb ik eigenlijk een minstens even mooi uitzicht. Maar we zien hier een deel van onze luisteraars. Op de hele wereld hebben wij dus duizenden luisteraars. Het loopt inmiddels in de tienduizenden. Dat komt vanwege speciale advertentiemethodes, hè?
0: Ja.
1: Er staan op een heleboel sites, klikken mensen aan. Tienduizenden luisteraars, meer dan ooit.
2: En voor 10 mensen draaien we nu deze plaat.

Nummer Radio 1, nummer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. One ticket, please.

volgt een mededeling van de programmaleider van Kennemer Radio 1.

Dat was fijne muziek en we hebben nog veel meer fijne muziek. Helemaal voor jou, geselecteerd. Dus wat ga je doen? Je gaat hem lekker beluisteren. Luister maar.

0: Doet me ook nog denken aan Spanje. Toen gingen we daar met het promotieteam, gingen we daar posters uitdelen op het strand.
1: Wat een toestand. Ja, de mensen snapten er niet allemaal wat van. De Nederlanders kenden het wel.
0: Ja, toen gingen we s'avonds op het strand, zaten we lekker met een borreltje. En toen hadden ze onze voice recorder.
1: Nou, ja, hadden ze gejat.
0: Nou, ontvreemd, zeg ik altijd. Maar,
1: nou, we waren natuurlijk bezig met heftige discussies met de Spaanse dames, zullen we maar zeggen. En toen lag dat ding op een stoel. Mocht er iemand luisteren die onze voice recorder destijds heb gestolen. Dat heeft toch afgelopen 30 jaar veel leuke jingles gescheeld. Dat is wel jammer geweest, hè?
0: Zeg het maar even in het Spaans, want misschien is het een Spanjaard geweest.
1: Ja, zeg, buenos dias. Dat is het ongeveer.
0: Dat lijkt een beetje van, nou, bedankt.
1: Buenos noches was het destijds, ja. Gracias.

Kennen we Radio 1, daar luister je nog naar. En het is hier gezellig in de studio. Ik hoop dat het bij jou ook leuk is. Zet hem vooral lekker hard, dan word je dag vrolijk.

0: heb hier trouwens ook een e-mail. Het komt van de Pius X College.
1: Ja, dat is een sekscollege, hè?
0: Nou, dat X, weet ik niet, maar...
1: Pius staat altijd voor seks.
0: En ze hebben dan Kennemer Radio 1 hebben ze aan in de aula. En tijdens de lunch hebben ze dan KR1 aanstaan. En ze vinden het altijd wel leuk. En ze gaan dat ook nu regelmatig voorzetten. Dus nou, het is toch leuk dat er toch nog iemand naar ons luistert, toch?
1: Ja, dat is onze luisteraar. En, want wij hebben al 10 minuten geen e-mail gekregen. Dus dan draaien we maar wat voor haar, hè?
0: Ja.

0: Ruud met een zoete moeten afkondigen.
1: Hoe zo lekker? Heb je hem opgegeten of zo?
0: Nee. Dat kunnen we wel eens doen. Lekker.
2: Dat heb ik al eens geprobeerd toen ik erg honger had en geen geld had, weet je wel. Ja, zo'n singeltje opeten, weet je wel.
1: Ja, dat deden ze altijd. Ja. Destijds van ouwelpapier hadden ze toen een plaatje gemaakt.
2: Ja.
1: En toen hadden we meegenomen naar de studio.
2: Ja, die kon je echt opeten.
1: Ja.

0: Maar Bart, wie was er snel bij?
1: Ik ga liever naar de kerk, ik ga liever een hostie.
0: Een hostie?
1: Ja, dat is ook kou al.
0: Oh, ik dacht een tosti.
1: Nou, ja, die hebben ze dan nog niet.
2: We gaan weer wat muziek draaien. Man, what in the world is happening down here?

0: Muziek is afgelopen, wat zeg je?
1: Ja, het is allemaal wel warm te stoken, toch? Als er maar een andere pijp is, dat die rook even weg kan.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1, World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse Bunker.

0: vind trouwens ook wel dat het hier stinkt naar rotte vis. Want Ruud Kastikum is hier gisteren bezig geweest.
1: Zeg, oké, hij staat niet 3 keer per dag onder de douche. Maar om nou te zeggen dat hij stinkt naar rotte vis.
0: Nee, ik bedoel, ja, we zijn hier toch vlak bij de haven.
1: Oh, bedoel je dat?
0: En hij heeft vis laten halen door een van die meisjes van het promotieteam.
1: Ja, door dat viswijf.
0: Ja, ja. Maar daar ligt allemaal nog van die oude, van die graten troepen. Dat begint toch wel een beetje te...
1: Oh ja, daar, ja, op die tafel.
0: Ja joh.
1: Ah.
0: Vieze bende.
1: Kastrikum, dan moet je even opruimen hoor.
0: Ja.
1: Als je luistert, en dat doet hij, laten we het liggen uit een soort...
0: Maar vorige keer was het met vla. Had hij een pak vla laten vallen.
1: Het is wel een beetje een toestand met die Kastrikum. Weet je wat? Wij pakken die graten even bij elkaar en die stoppen we...
0: stuur daar hem op, nee, in een envelop met een briefje erbij.
1: Ja, ik leg het in zijn postvakje. Ik leg hem in zijn postvakje. Ik ga het meteen even. In zijn postvakje. Gooi het er even in. Zo. Ja.
0: Weet je wat we
1: het ligt erin.

Oké, tot ziens. Mimo, hè? Mimo. Ja, dat is onze groet hier in de bunker van Kennemer Radio 1. Als er iemand weggaat, dan zeggen we Mimo. Moet jij ook doen. Wat we nog meer te melden hebben... de vragen mensen wat er het komend uur wordt gedraaid. Kan je dat vertellen, Ruud? Heeft hij geen zin in? Nee, heeft hij geen zin. Er worden heel veel leuke dingen gedraaid weer. Ja, wij zijn het vrolijkste, meest beluisterde radiostation. En zo ongeveer wel, ja, het vrolijkste. Absoluut. Luister maar eens even wat we allemaal nog meer hebben. Komend uur zet hem wat harder.

0: uitzending. En dan wil jij zangles gaan geven, echt waar?
1: Ik had even eerst gedacht, even samen, allebei tegelijk. Kennen we Radio 1 samen, hè?
2: Oh, nou ja, goed dan.
1: 3, 2, 1. Kennen we Radio 1?
3: KR1, Kennen we Radio 1 is back.

0: Kijk, maar je krijgt natuurlijk wel, wat we nu al hebben, dat ze achter je aanlopen te gillen. Dat ze handtekeningen van je willen en dergelijke. Dat wordt dan nog veel erger, hè?
1: Nou, ja.
0: Je hebt toch van die stalkers, heb jij?
1: Ik heb er wel eens twee gehad, ja. Ja. Die bleven me wel constant volgen om te kijken waar ik naartoe ging.
0: Dat bedoel ik.
1: Maar ja, zoals je weet hebben we een geheim pad naar de bijbunker.
0: Ja.
1: En dan verdwijnen we toch onder de grond.
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Alhoewel, ik heb wel eens met die bijbunker, ben ik wel eens met mensen heen gegaan. Dus.
1: Maar goed, dat was gewoon een rondleiding om te laten zien de buitenkant. En, ze weten niet van ons ondergrondse gangenstelsel, toch?
0: Nou, Bloem de Weer heb ik wel het gangenstelsel laten zien.
1: Oh ja? Is dat iets gebeurd?
0: Nou, ik zei... ja, dat moet je niet doorvertellen, hoor. Ik hoop ook dat de microfoon dicht staat. Ik zei... heb jij wel eens het gangenstelsel gezien? Ze zei nee, nou, het was 's avonds, het was al donker. Ik pak mijn zaklantaarn en ik heb haar... Toen zei ze, oké, als jij het onderaardse gangenstelsel laat zien, dan laat ik mijn grotje zien.
1: Oh ja, dan had ze zeker dat strakke t-shirt aan.
0: Ja, nee, dat moet ik niet, maar dat moet je niet doorvertellen. Dat moet je niet doorvertellen. Dat moet je ook nooit in de uitzending zeggen, zoiets. Hè?

0: Right, dat was een lekker plaatje hier bij Kennemer Radio 1. En we zijn in een romantische bui. Want voor ons wordt er een complete striptease uitgevoerd. Een compleet blote dame loopt daar in de Kennemerduinen met flinke uiers en vier poten. En hoe heet dat soort?
1: Een os.
0: Een os. Dus wij zijn helemaal in een romantische bui, luisteraars.

0: Jan-Willem heeft gemaild. Alweer trouwens. Hij mailde van de week ook al, Ruud.
1: Jeetje, man. Die gozer blijft aan de gang.
0: Ja, was trouwens een lekker plaatje net. Die was trouwens voor Janita, die hier van net. En deze is dus voor Jan-Willem. Die mag horen voor zijn vriendin.

Ja, goeiedag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ha, ha, bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

0: We zijn weer in de uitzending. Het is ook ongelooflijk. De Nederlandse Wereldomroep staat ook op Wikipedia trouwens, las ik. Dat hebben ze uitgezocht. Dat wij ons succes te danken hebben aan het verdwijnen van de Wereldomroep. De Wereldomroep is afgeschaft. Die zendt alleen nog propaganda uit in China, geloof ik. Maar voor de toeristen is er geen Wereldomroep meer. In Benidorm kan je dus niet meer naar de Wereldomroep luisteren.
1: Nee, dat deden we toen, weet je nog. Ja,
0: ja, en ze willen toch wat Hollands horen. Dus die luisteren massaal naar KR1 natuurlijk.
1: Ik heb toen de tijd, toen we daar op die berg waren, ben ik weer terug geweest. Met de vlag.
0: Ja, met de KR1 vlag. Ja, ja. In Benidorm.
1: Ja, foto's gemaakt. Het voelde weer helemaal zoals toen de laatste keer.
0: Staan ze op de site? Heb je ze aan de site master gegeven?
1: Wat bedoel je, de voetsporen?
0: Nee, de foto's.
1: Oh, de foto's.
0: Van de reunieën in Spanje, in Benidorm.
1: En nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Want ze moeten eerst even een beetje geretoucheerd worden. Want ja, ik was in een dronken bui.
0: Ja.
1: En toen zat ik met mijn vinger aan de lens. En toen zaten er allemaal spikkeltjes op. Dus dat wordt even weggepoetst, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Gefotoshopt. Ja. Zoals ze dat mooi heten.
0: Ja, Ruud wordt gefotoshopt. U vraagt, wij draaien. Je stuurt gewoon een e-mail of via de chat wat jij wil horen. En dat hoor je dan in de loop van de dag. Zoals deze. Druk jij hem even in, Ruud?

Yeah.

0: Oké, dat was fijn.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg dat was fijn, burgemeester.
1: Ja, mag ik even praten?
0: Nee, u mag niet praten, want wij gaan muziek draaien. Luister hier eens naar.

0: eventuele klachten mocht hebben. U kent ons adres, of u kent het ook niet, ik zal het nog even noemen.
1: info@kennemerradio1.nl
0: Het adres van Kennemer Radio 1.

0: Ja, we moeten ook plaatjes af en aankondigen natuurlijk. Maar we zitten natuurlijk in presenteren. Dus dan is dit dus zo'n moment dat wij nu moeten zeggen dat het een leuk plaatje was. Ja, daarvoor zitten we hier. En dat er nu weer een leuk plaatje komt. Toch? Dat is de reden van ons bestaan.
1: Oké, we gaan even een plaat draaien. Druk maar even op die knop, Bart.
0: Nee, daar gaat helemaal niks draaien, man.
1: Nou ja, dat elektronische metertje draait toch in de rondte?
0: Ja, oké. Nou, we gaan even een plaat draaien en de plaat poetsen. En in elk geval hoort u muziek als ik hierop druk. Ja, mag ik ook even wat zeggen? Namens mijzelf, de burgemeester, wil ik u mededelen dat u eerst een zogenaamde jingle hoort. Dat is een kort, dat is het. En daarna een muzikaal werk. Dank u wel.

0: Zeg, we gaan straks even naar Otto. En Otto die heeft een boerderij hier aan de rand van de Kennemerduinen. Daar gaan wij naartoe.
1: Gaan we klei trappen.
0: Gaan we klei trappen en we gaan stieren, koeien melken, weet ik veel, wat ze allemaal voor vreemde dingen doen daar. En dat is even leuk.
1: Koeien melken?
0: Ja, ja.
1: Jezus.
0: Dat is wat hij doet, Otto.
1: Oh? Ja, dan moet, voor je het weten moeten wij ook melken.
0: Hij is helemaal gek van KO1.
1: Ja?
0: Helemaal.
1: Hoe gek bedoel je?
0: Nou, gek van KO1, dat hij op de trekker heeft hij ons aanstaan en zo, dat soort gekte. Vraag me niet waarom, want dan horen ze jou de hele dag. En ik moet er niet aan denken.
1: Oké, dan.
0: Maar ja, draai maar wat leuk plaatje voor hem.
1: Oké, Otto, hier komt-ie.

Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok jij, fok wie, ha? Huh? Wie,

0: En ja, ja, als je dat dansen niet meer gewend bent, dan kun je plotseling behoorlijk in de reur gaan.
1: This is the great 98.

0: Zo, daar zijn we weer, Ruud. Daar zijn we weer helemaal.
1: Gezellig.
0: Heerlijk. Ja, luisteraars, wij zijn weer helemaal terug. Dit is Kennemer Radio 1. Weer helemaal op uw luidsprekerboxjes. En naast mij zit...
1: Ruud van Heemskerk!
0: Ja, man. Dat was wat. In die tijd hebben wij Kennemer Radio 1 opgericht.
1: Ja, het was al een grandioze tijd. Het is echt iets om nooit te vergeten. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben, want ik heb het wel ontzettend gemist.
0: En de luisteraars ook. Wij hebben ontzettend veel reacties gekregen van mensen die ons ontzettend hebben gemist.
1: Nou, ontzettend.
0: Nou, maar toch wel behoorlijke reacties gekregen. En we zijn nu weer hier in vergadering bij één luisteraars. Wij zitten weer in de lucht. Dit is jouw Kennemer Radio 1. Yeehaw! Ja, heerlijk toch? Wij hebben een aantal leuke verhalen. Ja, zoals de keren dat we werden opgepakt. De keren dat het werd opgericht, Ruud. Jij bent onder andere jij in de handboeien afgevoerd.
1: Ja, dat was niet zo geweldig. Want op een gegeven moment keek ik uit het raam en stond daar een radiocontrole-dienstwagen met grote draaiende antennes voor de deur.
0: Ja.
1: En toen moest ik onze zware zender moest ik optillen. Maar het was zo'n zwaar ding. Ik had eigenlijk nog een mannetje bij moeten hebben. Maar op dat moment was ik alleen. Dus ik heb hem uit het raam eruit gedonderd. Weg ermee.
0: Het was wat. Want er was ook net even een hiaat in de beveiliging. Want het station werd wel degelijk beveiligd door een aantal mensen. Maar om de een of andere reden wist de politie er doorheen te breken, geloof ik. En deuren werden ingeramd. Wij zaten destijds, zeiden wij, in de lucht in een bunker in de Egmondse Duinen. We laten het nu in het midden, waar we exact zaten, dat laten we in het midden.

0: Ja, maar er was wel een voordeur.
1: Ja.
0: En hoe ging dat?
1: Nou, op een gegeven moment werd er op de deur geklopt. En ja, ik heb de deur toen niet open gedaan. En
0: waarom niet? Nee?
1: Ja, het was toch een beetje spannend, want ik wist wel wat er ging gebeuren. Op een gegeven moment ging de deurbel en bleef maar gaan en bleef maar bellen. En op een gegeven moment hoorde ik... was het een hele zware deur. Kreeg een hard... Ja, ze hadden een stormram meegenomen. En toen ramden ze...
0: Echt waar?
1: Ja, de deur ramden ze helemaal erin. En de sponningen en zo waren helemaal gescheurd. Dat hout was helemaal gebroken.
0: En waarom deden ze dat? Het was illegaal in die tijd natuurlijk. Vrije radiostations.
1: Ja.
0: We hadden een soort idealisme van lokale radio. Je moet je voorstellen, er was alleen staatsomroep. En wij waren de vrije jongens. En wij werden met hand en tand bestreden als misdadigers.
1: Ja, zo werd ik ook afgevoerd natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen ze binnen. Ze grepen me vast met twee man. En ik kwam nergens meer heen. Dus iedereen begon gelijk allemaal spullen uit de studio weg te stelen. Ja. De spullen werden gepakt. En ze namen mij ook mee in de boeien afgevoerd. En alle mensen stonden daar in die wijk waar we dan de studio hadden. Alle mensen gingen buiten de straat op om te kijken wat er aan de hand was. En heel veel foto's zijn er gemaakt.
0: Wat een toestand.
1: Ja,
0: ja, de mensen die kunnen ze ook op de site zien. We hebben een paar oude jingles opgediept. En we gaan natuurlijk nog steeds lekker door. We gaan ook even een plaatje draaien. Net alsof het een oude uitzending is, luisteraars. Ja, waarom niet? Je mag kiezen, Ruud. Wat wil je horen? Het is allemaal uit die tijd een beetje. We hebben hier bijvoorbeeld Zondag van André Hazes. We hebben Freedom van Wham.
1: Dan laten we die Zondag maar doen, want dat is zeer toepasselijk. Want we hadden toen de tijd ook een programma van... Universe heette dat programma.
0: Ja. Oh ja, ja, ja.
1: En dat werd op zondag altijd uitgezonden. En toen hadden we zoveel luisteraars, weet je nog, met zoveel meisjes en die allemaal belden over hun horoscoop.
0: Dat kunnen we best. Dat gaan we nu weer eens even doen. Jij zit al letterlijk te hijgen in de microfoon, geloof ik.
1: Mm-hmm.
0: En dan gingen we heel, heel zwoel praten.
1: Ik heb ook een rijpere stem.
0: Ja, nou, dan gaan we nu eens even... Wie hebben we aan de telefoon? Mariska. Mariska, Ruud heeft hier voor jou de horoscoop. Nou, dan ging je de horoscoop lezen en dan zei je, wat ben je nu aan het doen?
1: Ja, dan... Maar ik had altijd veel vragen over wat doe je zo al in het dagelijks leven en hoe oud ben je? En op een gegeven moment wist ik ook welke sterrenbeeld zij had. En daar gingen we dan verder op in, want ik wist natuurlijk van al die sterrenbeelden, wist ik precies wat die mensen deden zo'n beetje en waar ze van hielden. En daar gingen we dus verder dieper op in, tenminste jij wel.
0: Ja, ja. Maar op het laatst is het heel veel keer gebeurd. Dan zeiden we bijvoorbeeld van, waar ben je nu? En stel je voor, je ligt voor een open haard. En dan op het laatst begon ze helemaal, dan raakte ze in een trance. En wat zeg je dan tegen je vriendje? En dan hoorde ik dat ik heel erg van hem hou. En wat zeg je nog meer? Dat ik, nou, en dan hoorde je helemaal die ademhaling. En dat werd helemaal, nou, dat was gewoon absurd. Dat was echt een hypnose. Dat heb ik nooit meer gehoord op de radio, Ruud.
1: Nee, dat was, maar ja, goed, dat konden ook alleen wij natuurlijk doen. Want
0: blijkbaar wel, ja.
1: Het was zo saai altijd in de omgeving, hè?
0: Ja.
1: Op allerlei radiostations.
0: We gaan het zo hebben over de telefoon en over de techniek. En over allerlei andere zaken. Over de zenders. En we gaan niet in details treden natuurlijk, maar het was een... geweldige organisatie. En zelfs de burgemeester hebben wij nog geïnterviewd en ook belachelijk gemaakt. Ja, zo ging het toen.

0: Zo.
1: Nou.
2: Wie was dat?
1: Dat was zondag dus.
2: Van?
1: Van André Hazes, hè?
2: Van André Hazes, ja. En tijdens zo'n live-uitzending ging er ook van alles mis. En nu dus ook. Dit is ook een soort van live-uitzending, kunnen we zeggen.
1: Ja.
2: Er is veel gebeurd, Ruud.
1: Maar het is ook vrije radio, hè? Dus moet gewoon kunnen.
2: Nou, dat was denk ik de kracht. Dat het vrije radio was. Want we waren niet gebonden aan...
1: regeltjes.
2: Aan regeltjes.
1: Zo. Ja, we konden gewoon dus zeggen wat leuk. We wilden. En,
2: we hadden wel een lokale functie. We hadden nieuws.
1: Ja.
2: Regionaal nieuws. Dat hebben we wel. En we hadden reportages af en toe uit de buurt. We hadden bands die in de... en Aad Molenaar die daar aan meehielp. En af en toe een interview met de Bintanks en ja. Dat soort dingen. En jij had een verhaal over taart. Ja. En meiden.
1: Ja, dat was een van de adverteerders van ons. Die ook uit het centrum vandaan. En die vond het zo leuk. En die had altijd de radio aanstaan in zijn winkel.
2: Oh ja.
1: En toen kwamen we bij hem om te vragen of hij ook zijn naam op de radio wil laten horen. En dat vond hij zo leuk. En toen... Toen gaf hij daar ook een taart voor. Elke zaterdag konden we een taart ophalen. En dan deden we dat op zondag. Gingen we die taart aansnijden. Er kwamen alle medewerkers van Radio 1 kwamen in Studio 1.
2: Ja, want er waren echt heel veel medewerkers. Er waren tientallen mensen gewoon die meewerkten. En groepen meisjes die dan promotie hadden, maar ook techneuten.
1: Kijk, het vaste team was eigenlijk dus ongeveer 10 DJ's. En we hadden 3 techneuten. We hadden die 42 meisjes dan op een gegeven moment allemaal die voor ons die posters deden.
2: Okay.
1: Maar toen kwamen er daarna liep het begon een beetje uit de hand te lopen. Want er kwamen nog steeds meer DJ's die gewoon bij ons deel van wilden uitmaken.
2: Het was een gekte, hè?
1: Ja, het werd gewoon een gekte. Het werd een hype. Ja, het werd een
2: hele
1: hype.
2: Plein vol mensen. En zelfs op een gegeven moment kwam je met een auto met allemaal posters erop. En een roadshow was er. En we durfden iedereen te interviewen. De burgemeester en de politiemensen die zeiden dan ook...
1: Ja, met Koningendag kan ik me nog wel herinneren. Had ik heel veel hoedjes en petjes elke keer.
2: Oh ja?
1: Ja, ja, ja. En toen liepen we ook met een microfoon tussen de mensen door... om te vragen of ze wel eens naar Radio 1 luisterden. En,
2: dat soort dingen. En we hebben ook een keer een eigen actie gehad op het plein, hè?
1: Ja.
2: Met eigen posters en een roadshow. Nee, en je had het net ook over taart eten... Dat
1: was in de nacht.
2: In de nacht hadden wij dat romantische programma gehad. Ja, ja. En toen werden we uitgenodigd ergens om in het ziekenhuis tijdens de nachtdienst bij verpleegsters.
1: Ja, die hadden nachtdienst. Er waren een heleboel verpleegsters en die hebben dan af en toe een koffiebreak.
2: Okay.
1: En toen daar stonden wij ook altijd aan. En toen moesten toen gingen ze naar de uitzending bellen. Ja. En dan kwamen de verpleegsters live in de uitzending, mochten ze een plaatje aanvragen. Maar toen werden wij gelijk weer uitgenodigd door hun. En omdat er weer iemand jarig was.
2: En dat deden wij wel. Daar waren wij wel voor in, geloof ik. Hè? We gingen dan met z'n tweeën gingen we naar het ziekenhuis toe.
1: Ja, ik hou niet van mannen. Dus ja, dan is het niet zo moeilijk.
2: Oké. En ja, geweldig. Ja, dat soort dingen maakten we mee. We voelden ons toch een soort popsterren op een gegeven moment. Het liep echt gigantisch uit de klauw.
1: Nou, je zegt het. Maar op de markt, als we de markt overliepen, was het van... Hey, hallo Ruud. Hey Bart. Weet je wel.
2: Ja.
1: Dat was al gaaf.
2: Terwijl het eigenlijk illegaal was. En op een gegeven moment ook dat promotieteam deed zijn werk. Hingen letterlijk duizenden posters in de Eimond. Op alle winkels.
1: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog. Dat die mensen stonden te kijken van... Je moet je zoveel posters hebben.
2: Ja, ja, want het werd gedrukt. Dus die posters, alles werd geregeld voor ons. En we hadden... ook een heleboel adverteerders. Je had het ook net over dat we eigenlijk maar... We waren niet zo strak in de programmering wat betreft dat alles strak moest klinken. Dat was in die tijd waren er mensen die vonden dat alles strak moest klinken. Maar wij waren juist een beetje jolig. En op een gegeven moment ging jij een jingle maken met moskeegeluiden, geloof ik.
1: Ja, ja, ja.
2: Hoe
1: daar hadden we een adverteerder en die wilde graag een beetje... zijn spulletjes aan de man brengen. Ja, dan moesten we dus iets op bedenken. Dus ik begon op een gegeven moment van...
2: Oké.
1: Magalla, magalla, magalla was het. Nou,
2: oké, Zwarte Markt of zo. Ja. Ja, dat was toen vrij nieuw.
1: Ja, dat was heel uniek. Ja. Zo hadden we ook hele leuke reclames van de groenteboer Grapendaal. En toen zeiden we ook van met een gekke bek, Grapendaal, grapenfruit, grapefruit, grapenfruit, Grapendaal. Weet je nog?
2: Oh ja, ja, en, ja dat waren hele jolige reclames allemaal.
1: Ja, en, ja. En Mimo.
2: Oh ja, ja. Mimo, dat werd een soort stopwoordje van ons. Dat was een adverteerde luisteraars. Grillbar Mimo in Castricum, geloof ik.
1: Ja, was in Castricum.
2: En dat werd ook een beetje verzamelpunt. We gingen daar dan na de uitzendingen gingen we shawarma eten, onbeperkt, zoiets.
1: Ja, was inderdaad. Ja, die man vond het zo leuk. Alleen ja, het liep op een gegeven moment liep het uit de hand. Want toen zei ik dat hij een Israëliër was. En dat kan helemaal niet, want het was een Egyptenaar. Ja, dat wist ik veel. Er hing daar zo'n ding aan de muur. Zo'n farao. Maar dat heeft helemaal niks met Israël te maken.
2: Okay.
1: Dat is gewoon Egyptenaar.
2: Ja.
1: Maar dat vond hij dan niet zo leuk. Maar,
2: dat was het enige. Maar voor de rest was hij altijd heel erg vrolijk, geloof ik.
1: Wel ja, ik had ook een biertje op natuurlijk. Dus, ja.
2: Ja, wij hebben ook nog steeds t-shirts van Mimo. Daar zaten we mee. En op het laatst was het een stopwoordje Mimo. Hè, en dan werd het ook in Heemskerk een beetje... Ja, ze hadden er echt wel baat bij, die adverteerders. Kledingzaken. We hadden tientallen.
1: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen. Omdat wij gevraagd hadden van... we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen. En dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
2: Oh ja, ja.
1: Weet je nog? En toen, de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en dat ging weer.
2: Popiopie, je hebt het ook meegedaan. U mag even bellen, mag u Popiopie zeggen.
1: Ja, dat hadden we ook een keer gehad.
2: Ja, dan kon je het, inderdaad, het was een indicatie. Een graadmeter, een aantal luisteraars.
1: Ja,
2: en we hadden toen nog ouderwetse telefoons ook en zo. Maar die waren aangesloten op het mengpaneel. Want er was niet zoveel standaard apparatuur. Het werd door de techneuten bij elkaar gesoldeerd.
1: Ja.
2: Op het mengpaneel werd dan zo'n telefoon aangesloten met trucs. Maar dan legden we de horen neer en meteen ging hij weer. Hè?
1: Ja, onmiddellijk.
2: En dat een uur lang of zo. Zolang je maar wilde dat je u kan nu bellen.
1: Ja.
2: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Lokale radiostations, als die een telefoonnummer noemen, dan hebben ze niet dat effect.
1: Dus... Nee, dat moet ook een beetje leuk zijn natuurlijk. Lekker,
2: ja.
1: We hadden zelfs DJ's die maakten programma's, maar dat gingen we echt niet moeilijk doen over een 5 minuutjes of zo. Dan ging de een wat langer door en de ander die ging dan weer wat langer door. En het schoof gewoon op en 's avonds werd het gewoon een beetje later.
2: Er zijn nog een heleboel leuke dingen op te halen, luisteraars. Maar we gaan het niet al te lang maken. We hebben wel een leuk plaatje voor u, Dancing in the Dark. En je weet natuurlijk van wie die was, Ruud, uit die tijd. Hè? Van onze aller vriend Bruce. Dus kondig hem even aan. Dan draai ik er een oude jingle bij en dan draaien we ook die plaat even.
1: Nou, je hebt het natuurlijk al helemaal mooi gezegd. Oké, dames en heren, dan gaan we dan weer. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
2: En dan zei je altijd potten en pannenwerk of zo?
1: Ja, inderdaad. Potten en pannenwerk met Ruud van Heemskerk.

0: Ja, en dan ging er wel eens wat mis, zoals nu, tijdens een live-uitzending. En, maar soms was het zo dat er dan een doorstraalzender of zo, dat er dan, waarom weet ik niet precies, maar dan werd er in ene gezegd, post 5, code rood. Weet je dat nog? Of code geel. En dat zeiden wij gewoon tussen de uitzendingen door.
1: Ja.
0: En dat vonden mensen erg spannend. En er werd altijd gevraagd, waarom zeggen jullie dat? Dat geheim hebben we nooit prijsgegeven. Dat gaan we nu ook niet doen, hè Ruud?
1: Nee, laten we dat nog maar niet doen. Dat, moet niet alles vertellen. Hè? Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar...
0: In elk geval, de plaat staat nu wel weer scherp. En we zeggen post 5, code geel. Post 5, code geel. Slaat nergens op. We zeiden het wel. Maar we hadden ook wel wachtposten toen. Hè? Met talkies.

0: Ja, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. En Ruud van Heemskerk met CK en Bart Steeman, die zitten hier voor jou klaar om herinneringen op te halen. En Ruud zei net al dat hij de eerste was in Nederland met moskeegeluiden. De Zwarte Markt werd gigantisch gepromoot, een groot succes geweest.
1: Ja, zeker.
0: En ook de acties in het dorp en in de stad waren toch ook wel een succes. Het ging ons een beetje boven de pet, hè, op een gegeven moment.
1: Ja, het groeit maar door. En iedereen wilde gewoon bij ons aan de slag. Maar ja, we moesten natuurlijk keuzes maken. Dus ja, op een gegeven moment. Ja, iedereen kreeg ook een testprogrammaatje om bij ons iets in elkaar te zetten. En dan gingen wij het wel beoordelen en de luisteraars of het wel goed genoeg was.
0: Ja, ja, of ze geschikt waren en zo. Ja, ja.
1: Dus op een gegeven moment, ja, er vielen toch ook wel jongens moesten afvallen. Omdat dat gewoon, ja, waren met een rood hoofd en zo. Zaten ze achter een microfoon en dan kwam er bijna geen geluid uit of zo. Dan waren ze alleen maar plaatjes aan het draaien.
0: En wij hadden wel eisen. We zeiden altijd vrolijk zijn. En hi-ha! En je moet het over de streek hebben en gewoon gezellig doen. En,
1: tegenwoordig hebben ze 50% reclame of het moet over het dorp blijven gaan.
0: Ja.
1: En dan blijft er nog maar 50. Ja, dan blijft er maar een half uurtje over voor een muziekje en een praatje.
0: Voor de lol. Wij hadden eigenlijk. We wilden wel het regionale geluid, maar dan wel, we willen gewoon vrolijker aan. Een beetje op zijn Amerikaans, denk ik.
1: Ja, en dat... lekker los, lekker makkelijk en iedereen mag meedoen en kom er maar bij in de uitzendingen. Mensen werden ook meteen erbij betrokken. En zo herinner ik me dus de radioloze... Weet je nog?
0: Het was een staking van de landelijke omroepen.
1: Ja.
0: Er zat niks in de lucht.
1: Ja.
0: En vreemd genoeg, dat heb ik altijd raar gevonden. Ook geen piraten, die sprongen niet in dat gat of zo.
1: Ja, heel vreemd. Heel vreemd.
0: Nee. En wij dachten, nou, al die piraten gaan uitzenden.
1: Ja, die dachten natuurlijk van, we worden gepakt dan moeten we zeker niet uitzenden.
0: Ja, wij waren nooit bang.
1: Nee, we waren niet bang.
0: We knalden overal doorheen. Maar wij gingen dus de mensen namen vrij en zo. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zat Kennemerradio 1 in de lucht. En... volgens mij luisterde echt half Nederland. Alles wat het kon ontvangen. We zaten met behoorlijk vermogen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ook toch wel... Noord-Holland kon het wel horen.
1: Ik kan me herinneren dat bij de Hoogovers... wat nu dan de Tata Steel is...
0: Kijk, de staalfabriek.
1: Die mensen die wilden muziek tijdens hun werk. En dan gaan ze zoeken op de radio. En dan vinden ze helemaal niks. Maar hij blijft alleen maar hangen op ons radiostation. Dus iedereen moest wel op ons afstemmen.
0: Ja.
1: En ja, die mensen belden ook helemaal van de Hoogovers. Belden ze ons al op. Dus het helemaal geweldig vonden dat we... En ze zouden ook altijd hierop laten staan ook. En, maar zo was er ook... Jij hebt nog een keer iemand gehad van de verkeerstoring.
0: Dat was ook op die dag. En toen kwam op een gegeven moment de verkeerstoren van Schiphol aan de lijn. Ja, met die en die van de verkeerstoren in Schiphol. En echt zo'n stem. Ik dacht, oh jee. We storen toch niet op de vliegtuigen, hè? Want wij hadden goede apparatuur. Maar ja, als zo'n man belt, wat moet je daar dan van denken? Hij zei nee hoor. Hij zei nee, helemaal niet. En jullie zitten keurig in de lucht. En ze ontvingen ons wel op hun speciale radio. Maar dat was op de goede frequentie. We stoorden dus niet. Maar ze luisterden gewoon naar ons. Hij vroeg een plaatje aan voor de mensen op Schiphol.
1: Het was ook
0: in de verkeerstoren.
1: Ja, het was ook het was gewoon kicken. Want je wist gewoon dat je gewoon in een hele lege ruimte in de ether was je gewoon aan het schreeuwen. Iedereen kon je horen. En het gaf zo'n kick, weet je wel. En alle luisteraars en degene die bij ons werkte, die raakte helemaal in extase de hele dag. We konden gewoon niet stoppen. En we waren zo teleurgesteld dat de dag voorbij was. Want eigenlijk wilden we nog veel langer doorgaan. Hè?
0: Ja, dat was wel zo. Ja. Ja, het bijzondere aan dit station was denk ik ook de vrolijkheid. En als mensen niet vrolijk genoeg waren, dan gingen we ze letterlijk soms porren. En dan, ja, kom op, een beetje...
1: meedoen.
0: Er moest snelheid in. Er moest rock'n'roll. En dat stond ik op de posters op een gegeven moment. Rock'n'roll.
1: Ja, rock'n'roll en romantiek.
0: En dat was het bijzondere karakter, denk ik ook.
1: Ja, iedereen deed gewoon vrolijk mee. En het was gewoon een heel gezellig station. Elk weekend weer. Het was gewoon helemaal op en top. En ik ben blij dat ik er weer dat we weer kunnen rommelen nu. Hè?
0: Ik heb hier oude cassettebandjes.
1: Oh, heb je nog wat leuks?
0: Ja.
1: Oh ja, dat is een hele goeie. Laat die maar even aan de luisteraars even horen. Dat is wel leuk.
0: Ja, want voor de uitzending dan moest de frequentie worden vrijgehouden. En dan hadden wij een uur lang of zo hadden we de klokken in de lucht om de frequentie alvast vrij te maken. Dat niemand anders daar zomaar op ging. Ja, er was nogal...
1: Was dat het klokkenspel van Beverwijk? Van daarop bij dat...
0: Het zou best kunnen. Ik weet het niet meer. Maar...
1: Dat hebben we toen nog opgenomen, dacht ik toch?
0: Ik laat hem wel even horen.

0: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.
1: Ja, dat was hem. En dat ging een uur door tot de uitzending begon. 'S Morgens heel vroeg was
2: ja,
1: dit te horen.
2: Dat weet ik nog wel. Toen moest ik, er liep de wekkerradio af en dan moest ik er als eerste uit. En daar liep ik nog in mijn ochtendjas naar de bunker toe. Hè, en,
1: ja, om het allemaal aan te gaan zetten.
2: Om het bol aan te zetten.
1: Geweldig.
2: Maar ja, goed, dat had je er wel graag voor over. Want als het dan ook eenmaal draaide, dan was je toch wel blij dat we weer in de lucht waren.
1: Ik heb hier nog allemaal cassettes. Ik heb hier, zoals je hoort, luisteraars, een hele doos met oude cassettes gevonden. Want veel ging toen met cassettes. We hadden ook jingle machines en we hadden ja, adverteerders. Ruco, Pimpelaar, Blauwe Stoep, Koesen, Molendijk. Ik weet niet meer wie dat allemaal waren.
2: Ja, ik had ook nog eens een
1: tapijt. Ja, weet ik veel.
2: Kun je nog herinneren dat ik die draaitafel had meegenomen? Die met die grote horen erop. Die, nee. Dat was een 50 toeren pick-up was dat. Met, met zo'n koperen horen erop. En dan had ik die oude plaatjes nog van mijn ouders, nog van vroeger.
1: Dat ging je echt in de uitzending doen.
2: Ja,
1: ik kon niet te geloven.
2: Dat was iets van, oh ja, dat hoorde thuis in het klassieke programma wat we hadden. Want we hadden ook nog een klassiek programma.
1: Hadden we ook nog. Ja, en evengoed hadden we daar heel veel luisteraars naar. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, het was wel bijzonder. Van hard rock tot... Maar overdag hadden we middle of the road muziek over het algemeen.
2: Ja, maar ik werkte toen ook bij de RUAS, bij de ziekenomroep.
1: Oh ja.
2: En toen hebben we die van Kennemer Radio 1, daar hadden we ook gelijk doorgekoppeld naar hun toe. En toen konden de mensen in het ziekenhuis en ook in paviljoens in Driehuis, konden ons ook allemaal ontvangen.
1: Oh ja, ja. Oké.
2: Ja, dat werd gewoon doorgelinkt allemaal. Ja,
1: ja het is echt prachtig. Maar het effect heeft ons allebei altijd verbaasd. We hebben het opgericht. We wilden een goede lokale omroep hebben. Maar dat er zoveel enthousiaste mensen binnen in de afzienbare tijd op afkwamen. En op een gegeven moment werd het ons ook te veel. Hebben we ook mensen moeten ontslaan en zo. Terwijl ze eigenlijk niet echt met een contract in dienst waren genomen. Maar ze waren wel mondeling goed gescreend en dat deed je wel.
2: Ja, ik heb er wel een paar met een traantje zien weglopen hoor. Want het was best wel heel verdrietig.
1: Ach.
2: Maar ja, het was ook zo. Er werden gewoon helemaal de wolken in geprezen. En, ja, en als je dan moet zeggen van je kan niet meer meedoen. En,
1: dat is tragisch.
2: Dat is tragisch, maar dat was het voor ons op het eind ook.
1: We gaan het een beetje afronden en we hebben over, we hebben het al een beetje gehad over het oppakken en dat we daarna weer in de lucht zaten. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben en over het honk. Dat was naast Progress, of In Progress eigenlijk, de rustige kant. Dat was het honk van Kennemer Radio 1. Aan de andere kant, daar draaiden ook discjockeys van Kennemer Radio 1 en die zeiden dan bij dit nummer onder andere, zeiden ze, "Yeeha, dit is Blondie. Met Denis. En de voetjes kunnen nu van de vloer. Potten en pannenwerk, zei hij altijd, Ruud.
2: Ja.
1: En in de uitzending had Ruud potten en pannenwerk. En dit was de muziek uit die tijd ook.

0: Ja, het was natuurlijk Denise van Blondie in die tijd. Nou, ik heb het toen helemaal grijs gedraaid nog, dat plaatje. Want het was al een enorme hit, hè? Ja,
1: ja, ja. Blondie, dat was het helemaal. En je had die New Wave en The Simple Minds, Don't You Forget About Me, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En wij draaiden ook best wel veel rock'n'roll, denk ik. Een beetje gezellig. Hi-ha, zeiden we dan. En dan hartstikke idee.
0: Ja, dat swingde ook de pan uit. Het was een uurtje lang swingen. En dan een uurtje. Het volgende uur daarna was weer wat anders. En het was heel gevarieerd door de hele dag heen. En 's morgens met koffietijd, weet je wel.
1: Ja.
0: Weet je dat niet meer? Hadden we ook leuke muziek. Mensen mochten bellen. Verzoekplaatje. En ook hun naam zeggen van wie ze waren en
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: En nou, daar hebben we ook heel veel reacties op gehad. En, ik heb ook hele leuke. Ik heb hier nog een hele zak vol met kaarten. Die moet ik nog steeds eens een keer even allemaal verder doorlezen. Want het is al wel leuk om dat allemaal weer eens een keer naar voren te brengen. En ook andere geluidsopnames. Maar ik heb nog zoveel liggen. Dus, maar we komen ongetwijfeld hier nog wel op terug.
1: We komen erop terug, luisteraars. Zo, Ruud. We hebben nou een heleboel besproken. En Ruud van Heemskerk met CK, je was het altijd hè Ruud, die zat dus in de lucht. En Bart Steenman zat in de lucht, tientallen anderen, alles bij elkaar, in de lucht, promotieteam. En nog steeds leeft het. En er is wat, het is ook veel nagedaan. De stijl van presenteren is, een aantal stations proberen het na te doen. In de regio heb ik nooit zo'n station gehoord, ook landelijk eigenlijk niet. Nu als ik 538 hoor, dan denk ik af en toe wel eens van, nou ja, oké, die proberen ook een beetje lol te maken. En voor de rest vind ik het eigenlijk, ze zitten allemaal met te veel commercie ook en gedoe. En,
0: ja, ze werden al door de platenmaatschappij, worden ze al echt al met de neus op de feiten gedrukt van, je moet deze wel draaien en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Ja. Maar dat hadden wij niet, wat. Gewoon draaien voor zijn kont weg, ja toch?
1: We hadden daar totaal geen last van. Ja. En dat hebben we nog steeds niet. We gaan het afronden. En nog even de Man of Action draaien. Dat was de eindtune en de begintune. Hè?
0: Ja.
1: En we zouden nog even wat zeggen over het oppakken. Dus de deuren werden ingebeukt. Met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's. Live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem.
0: Ja.
1: Werd dat gedaan, toch?
0: Ja, dat was onze andere Ruud.
1: Ja.
0: En de technici natuurlijk. En die zorgde ervoor dus dat die straalverbinding altijd mooi strak tot verbinding kwam. En dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met de verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
0: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen en werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan, op die manier ging dat dan.
1: En dat werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt, dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
0: Ze moesten natuurlijk wel even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En want het stond zo, soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekt er wel eens wat.
1: Ja.
0: En dan moet toch gerepareerd worden. En dan, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
0: En zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 manuur of zo. Het is echt veel meer werk als men denkt, allemaal bij elkaar.
0: Ja, wij mogen het aan elkaar praten, maar al die dingetjes eromheen, dat moet ook. Het is toch een teamverband.
1: Ja, en we waren door de week ook daar wel mee bezig. Dat we de adverteren zijn allemaal en jingles en toestanden. En, het was een hele drukte. We hadden een tune, Les Reed Orchestra, met The Man of Action. En dat was onze tune, hè?
0: Ja.
1: Blijft een mooie tune. En als we waren opgepakt, herinner ik me nog, hadden we Like a Rubber Ball van Bobby Fee.
0: Ja.
1: Dat we weer terugstuiterde, zeg maar.
0: Oh, ja. Maar ik werd er altijd wel een beetje emotioneel van als ik dit liedje hoor. Het heeft iets van echt iets van piratengevoel, weet je wel. Van het vrije gevoel.
1: Ja. Ja, ik ook. Ja, als het dan, dat was het mooiste moment. Als dit 's morgens in de lucht ging, dan was het we zitten weer in de lucht. En dan hi-ha! En dan, en ook bij het afsluiten.
0: Oké, okay, dus nou, in ieder geval, we zijn terug en we gaan nog binnenkort weer verder met andere leuke programma's. Tot later!

0: ja. Ja, iets vrij, het vrije gevoel.
1: Ja. Ja, ik ook. Ja. Als het dan, dat was het mooiste moment. Als dit 's morgens in de lucht ging, dan was het... ja, we zitten weer in de lucht. En dan... Hi-ha! En dan en ook bij het afsluiten. Ja.
0: Oké. Okay. Dus nou, in ieder geval, we zijn terug. En we gaan nog binnenkort weer verder met andere leuke programma's. Tot later!

Ja, je spreekt Boer Beres mee. Ja. Ja, ik wil u even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè. Dag, hoor.

0: Ali Osram, ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Ali Osram, hi. Fijn dat je even luistert naar KNMR Radio 1, KR1 World Radio. Het weer voor vandaag. KR1 is wereldradio, dus ik kan je melden. Ergens op de aarde is het vriezerige temperaturen, min 20, min 10, min 15, 20 graden boven nul, tropische temperaturen, 30, 35 graden, sneeuw, zon, regen en ga zo maar door. Het weer, live over de hele wereld op KR1 World Radio. En nu gaan we weer wat muziek voor Ali.

0: Lieve luisteraars, je zou het eens moeten zien hier in de studio van KR1. Een verkleed partijtje met kleren van het promotieteam.
1: Ik stik in die step in.
2: Dit is Kennemer Radio 1.

Hello, my baby. Hello, my baby. Love, love all the time. Bedankt voor je e-mail naar info@kr1.nl. En hier komt-ie.

0: Luister jij nog steeds naar deze muziek? Hier is Ruud van Heemskerk, die gaat muziek spelen op een gitaar.
1: Ik vond hier in de bijbunker,
0: is het nog van een Duitser geweest.
1: Ja, joh, het ziet er een beetje Duits uit. Er zit nog een Duitse helm. Duitse helm zat er dus dingen over dat, waar je snaren moet afstemmen. Yeah. Er hing een Duitse helm overheen.
0: Oh, ja. Nou, laten we wat horen dan met dat ding.
1: Het lijkt wel op een bovenkant van een penis, joh.
0: Doe hij nou maar na.
1: Oké. Okay. Ja, het lijkt een beetje op een sitar.
0: Nou, je hebt wel talent, hoor.
1: Er komt wel mooi geluid uit, hè?
2: Jawel, hè?
0: Hij heeft wel talent, hè, man.
2: Hij was ook heel duur.
1: Nou, hij kan wel verder als basgitaar.
2: Ja.
1: Ja, wel een leuk ding, toch?
0: Ja, toch denk ik dat de luisteraars liever deze plaat horen.

0: KR1 World Radio from the bunker. En je moet wel Engels praten nu, want we zijn wereldwijd. Ja. Snap je dat?
1: Ja.
0: Nee, yes.
1: Yes.
0: Yes.
2: Oké. Okay.

KR1, the hottest DJ for y'all, draaien wij door KR1.

sites van ambassadepersoneel. Die luisteren ook massaal. We staan ook op sites van ambassadepersoneel. Heb je net gezien op internet, hè? Wat er allemaal op staan. Reclames

0: afgelopen. Opletten in de bunker. Jij zit de krant te lezen, Ruud. Wat staat er in de krant, Ruud?
1: Nederland ontdekt Kennemer Radio 1.

0: Dit is Kennen We Radio 1!
1: Jealousy can make you blind.

Hi there, we zijn nog steeds hier heerlijk in de bunker van KR1. En het leuke is, er wordt altijd wel iemand wakker. Als je weer op radio bent, is er altijd wel ergens een tijd om wakker te worden. Met KR1, de hele dag wordt beter. Jouw leven wordt beter. KR1, Wereldradio.

Wij draaien maar platen, wij kunnen het niet laten. We gaan lekker door, dus hou hem aan je oor. Ja, helemaal voor jou. Wat dacht je hiervan?

0: Als het alarm gaat, zet dan Kennemer Radio 1 aan. Hou ramen en deuren gesloten. En luister. Hi-ha.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Zo luisteraars, wij hebben heugelijk nieuws. Er komt een Kennen We Radio 1 reunie, luisteraarsreunie. En we hebben het Amsterdam Arena afgehuurd. Zo was het toch?
1: Ja, maar dat was het kleine bijvertrekje.
0: Ja, ja, want de rest komt dus op het strand. De luisteraars van KR1 Worldwide. En op het strand tussen Den Helder en Vlissingen staat het vol. Dus kom op.

0: Rio Radio.
1: Ja, we zitten weer in de uitzending. Het was een lekker plaatje. We hebben het over Rio Radio, omdat hier af en toe geluiden komen uit de gangen. Hier, daar komt weer iemand. Het
0: nou,
1: wel een Rio.
0: Jongen, jongen, het begint helemaal druk te worden vandaag hier, hè?
1: Wat ben je aan het doen, Nico? Hallo, even stil.
2: KR1 World Radio, de nieuwe wereldomroep.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: Dit is Kennemer Radio 1. Hey!
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens.

0: Oké, luisteraars. En na dit lekkere muziekje bent u weer live verbonden hier met Studio 1 in de uitzendbunker in Holland. Zeg Ruud, Marianne Holleman wil plantjes kweken hier in de, naast Studio 2 in dat...
1: Worteltjes?
0: In dat hokje. Nee, champignons.
1: Oh?
0: Ja, is geen geintje. Ze zegt, het is hier zo vochtig, ik ga champignons kweken. Dan heeft ze kweekbakjes gekocht bij het tuincentrum. En dan moet ik in donkere, vochtige ruimte, daar groeien champignons en witlof. En die wil ze allebei proberen te kweken. Alleen als ze dan met vakantie is, dan moeten wij het water geven, zegt ze.
1: Dan moet, ja, maar dan moet, dus. Het, dan moet je toch een vorm van schimmel hebben of zo?
0: Ja, dat moet je wel hebben, ja.
1: Weet je wie trouwens de vieste man op deze hele wereld is?
0: Ja, Sinterklaas.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Waarom?
0: Ja, die heeft schimmel tussen zijn benen. Ja, dat is een hele oude mop, zeg.

misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen.

Oh yeah, good vibrations. Daar zorgen wij wel voor. Tijdens deze heerlijke uitzending. Ja, wat genieten wij. Good vibrations, die zitten in je hoofd, wist je dat? Het is gewoon wat je erbij denkt. Ja, zo zit het leven in elkaar. Ook al heb je nog zo'n ellendig leven. Als jij af en toe kan genieten van de kleine dingen. En natuurlijk de grote dingen. En dat zijn wij. Oké, zet hem lekker hard en geniet ervan.

0: We moeten trouwens ook Russisch spreken, hè? Weet je dat?
1: Moeten we Russisch spreken? Waarom moeten we Russisch spreken?
0: We hebben allemaal nieuwe Russische luisteraars uit de Oekraïne. Want we moesten nog een stemding invullen, weet je wel, voor Oekraïne. Zo'n stembiljet.
1: Ja, dat komt nog.
0: Ja, komt het nog?
1: Ja, ergens in het voorjaar.
0: Oh,
1: of
0: ja.
1: Of ze erbij mogen bij de Europese Unie-voorbereiding, ja.
0: Nee, maar je kon dus ook alvast zeggen of je het ermee eens was, ja of nee, en een handtekening plaatsen. En,
1: dat weet ik niet. Ben jij het ermee eens?
0: Ik vind dat ze er niet bij moeten komen.
1: Nee?
0: Nee, sterker nog, ik vind dat Nederland eruit moet.
1: Ja, jongen. Ja, nee hoor, ik heb zoiets van, anders wordt het toch weer oorlog. Laat ze maar lekker allemaal samenwerken in plaats van oorlog voeren. Het is al 500 jaar, 2000 jaar oorlog in Europa geweest.
0: Ik ben er ook mee opgegroeid.
1: De Romeinen, de Duitsers, de Fransen, Napoleon. Dus laten we nou maar samenwerken.
0: Waar hadden oorlog geen huis?
1: Ik vind die euro ook makkelijk. Want als je op vakantie bent, heb je euro's. Makkelijk.
0: Een pleuro.
1: Ja, nou, ik vind het wel makkelijk.
0: Nou, voor mij, ik heb liever de peseta.

0: KR1 is back.
1: Je weet toch wel wat het is, een poezebraad?
2: Daar kan ik me wel een voorstelling van maken, hoor.
1: Ja, onder in de bustes houden zit er zo'n ijzeren bodem. Dat ze de bustes van de mevrouw zo omhoog gaan. Hè.
2: Ja.
1: Dat je er zo eigenlijk, als je ervoor staat, dat je zo er van onderaf zo tegenaan kijkt. Hè. Als een balkonnetje.
2: Als een balkon.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Er eerst een virus in Nederland. En als je eenmaal besmet bent geraakt door het virus, kom je er nooit meer vanaf. Het virus heet...
1: KR1.
0: De enige echte...
1: KR1.
0: Gas. Hits. De enige echte...
1: KR1.
2: Wereldbunker Radio.

0: Marianne Holleman wil plantjes kweken.
1: Dat kan. Ik heb laatst ook The Martian gezien, die film, weet je wel. En die man die blijft alleen achter op Mars en dan gaat hij ook plantjes kweken.
0: Ik heb trouwens vergeten de plaat af te kondigen. Maar ja, maakt niet uit. Wat zei je? Heb jij The Martian gezien? Ja, die gaat plantjes kweken op Mars.
1: Ja.
0: En waarom doet hij dat dan? Waarom niet gewoon op aarde?
1: Ze hebben hem achtergelaten daar.
0: Oh ja, ja, dat zou ik dan ook maar doen, anders heb je niks te eten.
1: Hij had wel aardappels bij hem, maar ja, dus ja, ja. Ging hij die zaadjes en toen, ja, zo gaat dat toch?
0: Zo gaat dat.
1: Dus hij moest 7 maanden alleen op Mars achterblijven. En heb je alleen maar 7 maanden aardappels gegeten. Wat zal die man winderig geweest zijn. Ja. Ga jij maar 7 maanden patat eten? Nou.
0: En had hij internet?
1: Nou, internet, ja.
0: Ja, dan kan hij KR1 luisteren. Dan wordt zijn misère toch een beetje verholpen, hè?
1: Nee, ja, hij had wel zonnepanelen en zo en apparatuur. Ja. Ja. Misschien hebben ze hem doorgelinkt, dat zou kunnen.
0: Er zijn nu al plannen dus om de naam te veranderen van KR1 World Radio. Oh, omdat wij straks ook buiten deze planeet luisteraars krijgen met alle kolonies.
1: Oh.
0: Dus onze kleinkinderen die moeten dus een andere naam verzinnen. KR1 Universal Radio of zo.
2: Ja.

Je hoeft niet meer te zoeken. Je laat ons gewoon aanstaan. Dit is Kennemer Radio 1. Een speciaal radiostation. Voor jou.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Stop eens door, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.

0: cannabis grounding.
1: Rolf, het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Stop eens door, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.

uit waar je luistert. Als je maar luistert, dit is jouw Kennemer Radio 1. En ga vooral door met luisteren op je telefoon, op je laptop, op je werk, thuis, op de wereld waar je ook bent. We krijgen reacties van over de halve wereld. Ja, je gelooft het toch niet. De kracht van het internet. Heerlijk. Jouw meest bijzondere radiostation. Bedankt voor alle complimenten trouwens. Via onze e-mail en Facebook. Ga zo door, zou ik zeggen.

0: Ja, het was een toestand gisteren. Gisteren in Heemskerk zaten wij. Een klein, een beetje slaapstadje in de buurt van in Kennemerland. En daar was de roadshow.
1: Ja, een dorpje aan de Kennemerlandse duinen. Ja. Aan de zijkant was dat, ja.
0: Allemaal van die hoogoven types en zo. Maar wel enthousiaste mensen evengoed. En ze kenden Kennemer Radio 1 heel goed. Want wij stonden dus met de vlaggen en de posters en de spandoeken stonden we op een markt. En was gezellig, hè?

Daar zijn we weer. De microfoon is weer open. En we hebben er zin in. Komende uren hoor je ons duo presenteren. En dat is Ruud en Bart. En we hebben hier al de verzoekplaten voor jou.

0: Zo, Gerard, die stuurt ineens een chatbericht en die vraagt dit plaatje aan voor Georgia, hoe spreek je dat uit, zeg? Heb jij wat leuks voor Georgia?
1: Ja, deze, daar komt hij aan.

0: Wereldradio en daarom is het altijd wel ergens op de wereld, avond of nacht, en kunnen wij mensen wel trusten wensen. Vandaar het volgende.
1: En nu mag ik rust naar jullie warme nestjes en denk erom.

0: van je eigen radio.
1: Kennen we radio? Hey.
0: Precies, je eigen radiostation.
2: Kat, wat pillig is! Dat is pas lekker!

0: Door hier in de bunker. Ruud, moet je horen. Ik heb een audio omvormen. Dan gaan we weer even zingen, ja? Oké. Okay. 1, 2.
1: Kennen we radio 1.

0: dat was een lekker plaatje. En wat zeggen wij daarvan? We zeggen dan hi-ha! We zitten hier nog steeds in de studio met Kennen We Radio 1. Links van mij zit Ruud van Heemskerk. Rechts zit Ruud Kastrikum. En Joe Neefjes, die loopt buiten.
1: Oh.
0: Ho. Ja, leuk uitzicht weer.

0: hoor je hier op Kennemer Radio 1.
1: De grootste tits. Zie je hier.
0: Zie je hier.
1: Bij het promotieteam.

0: Even stil.
1: Zet dan de slot erop, hoor. Want,
0: Maar jij zei wat over Van Veen. Herman Van Veen. Vandaag ben ik zo vrolijk. Ja, ga verder.
1: Ja, hij heeft ook een dochter.
0: Oh, Babette.
1: Oh, die ken je?
0: Ja.
1: Hoe ken je die?
0: Nou, die woont in de buurt van de Hollandse bunker.
1: Zullen we dan gaan bellen?
0: Ja, we gaan er bellen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dan gaan we vragen of we haar vader kunnen interviewen.
0: Ja, nou, dat gaan we doen. Gaan we Herman interviewen. Dat is een leuk idee.
1: En dan mag je het liedje gaan zingen van... Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk.
0: Zo vrolijk. En dan moeten we... Want je hoort het meteen. Dit is Kennemer Radio 1.
1: Ja, en Babette, zijn dochter, die is weer vrij gezellig, toch?
0: Die is vrij gezellig, ja.
1: Ook nog?
0: Dat weet ik, omdat ze hier vaak wandelt met de hond.
1: Oh, daarom zingt hij dat liedje Vandaag ben ik zo vrolijk.
0: Ja, nou precies. En dan komt ze langs. En dan hebben we heel wat gezellige avondjes doorgebracht hier in de uitzendbunker.
1: Misschien kunnen wij ook wel iets gezelligs met haar doen.
0: Ja, nou, Babette.
1: Ja.
0: Een plaatje voor de draaien om te beginnen.